later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet, 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Is het nou penalty of is het penalty? Hoor ik mensen ook nog wel eens zeggen. Wat denk jij, Wouter? Is het penalty of penalty?
4: Ja, penalty, toch?
3: Ja, dat denk ik ook, ja. Ik hoor nog wel eens iemand zeggen bij de sport, penalty.
4: Dan zijn ze mis.
3: Strafschop, kun je ook zeggen.
4: Strafschop. Mooi.
3: Zijn we erop vooruit. 3 over 6, goedemorgen allemaal. Het is het midden van de week. Zo voelt het niet. Het is woensdag 14 oktober. We zijn natuurlijk al wat langer bezig deze week. We gaan straks om 7 uur weer verder met het vervolg van de lijst der lijsten. De Nederlandstalige top 1000. Eerst 1 file op dit vroege uur. Uiteraard weer voor de Zuurhofbrug. Beetje zuur, de A15 Rotterdam richting de Europoort. Daar heb je 7 minuten vertraging.
1: Marcel de Vries.
3: Good morning, good morning. Daar gaan we voor deze

buschauffeuring. En daar was hij weer met zijn feestje. Het feest is vroeg ingezet met ook nog een likkepep. En de tent moet op zijn kop. Nou, we gaan weer eens even peilen. Hoe zit je erbij op deze woensdagochtend? Laat het me weten in de app. NPO Luister kun je doen met een woordje zacht of een woordje hard. Ja, we zoeken het vandaag wel in het dialect. We zoeken het vandaag in de boerenrok. Beide liedjes, want ik heb een zachte van Mooi Wark. Warken de helden, ze zorgen zichzelf. Zul je zeggen, wat is hier zacht aan? Nou, het liedje is wel zacht, hoor. Alleen dit stukje. Er zit veel gitaarwerk in, maar... Warkende Helden van Mooi Wark is de zachte plaat. Dan heb ik een harde dat tegenover van De Bukkers. Kom erin, dan kunnen we pieken. Kom erin. Kom erin. En kom erin. Bukkers is de harde. Laat het weten met het woordje zacht voor Warkende Helden. Bewerking van een liedje van John Lennon. Of wordt het hard, Bukkers en kom erin. De meeste stemmen gelden, word je zacht of hard in NPO Luister.

0: Klepje.
1: Hé, hey, Klepje. Ja, goedemorgen. Marcel. Een hele goedemorgen, schoonheid, Klaproosje. Ja. Heb je lekker geslapen?
0: Ja, heerlijk.
1: Voor jou de thuiswerk woensdag?
0: Nee.
1: Kroks weer aan natuurlijk.
0: Nee.
1: Bakkie koffie erbij en gaan met die banaan. Heerlijk. Hey, het is hier 10 graadjes boven de snorkel. En mist. En we gaan er weer wat moois van maken, hè? Locatie B dit keer. We gaan het even lekker sweepen. Even met die sweepslang over de greens heen trekken. Fantastisch werk. Hey, Marcel, voor de woensdag.
0: Ja.
1: Zal ik zo te denken aan die oude klappert van Wimmy. De ring die jij draagt aan jouw hand heb ik ooit gedragen. Ja, ik zeg klap hem er lekker op. En succes het komende uurtje. Ik zeg die Tom Clubby afknijpen
2: en droogzwaaien.

0: Even lekker met de zwiepslang eroverheen, hoor ik. De zwiepslang. Dat zeg ik nou thuis nooit. Ik had eens even lekker met de zwiepslang overheen. Dat hoor je nooit.
1: Nee.
0: Het is het midden van de week, wat niet zo voelt, Wouter. Want het is een lange week, wil ik niet zeggen. Maar,
1: Ja, maar welke dag heb jij het gevoel dat het is?
0: Nou, meer donderdag dan woensdag. Oh, dat sowieso wel.
1: Oh, ja. Nee, ik heb nou ook niet per se. Gisteren had ik wel niet het idee dat het dinsdag was, maar woensdag. Maar ik heb nu niet het idee dat het woensdag is.
0: Oh, het voelt gewoon woensdag. Woensdag is woensdag.
1: Sorry, ja, of als dinsdag of als donderdag.
0: Je bent uit de jetlag, ben jij?
1: Ja, wel een beetje.
0: Ja. Ah, lekker, lekker. Mooi zo. Ja, Paulus die zei lekker thuiswerk woensdag. Maar dat is het absoluut niet, jongens. Want we zijn deze week natuurlijk bezig met de Nederlandstalige top 1000. En ja, ik heb thuis geen camera's, wat ook lekker is. Ja, ik heb wel camera's, maar meer voor buiten, voor de beveiliging.
1: Oh ja.
0: Maar niet binnen in de studio. Dus als je op tv wil, heb je toch wel een camera nodig. Dus ik moet hier naartoe.
1: Ja, ik vind het alleen maar gezellig.
0: Ja, toch? Ik vind het ook geen straf, hoor. Alleen mijn auto die moet getankt worden. Ik heb het even uitgerekend. Dat is deze week ongeveer €240.
1: Dat is wel veel.
0: Ja, dat is een hoop geld.
1: Dat tikt wel aan.
0: Ja, dat ramt erin, zeg maar. Het is wat het is, jongens. Nou, en Paul zei ook, nou heb je lekker geslapen. Ik zal je zeggen, ik heb hem erin.
1: Oh.
0: En nu klinkt het heel gek.
1: Ja, dat klinkt heel gek.
0: Wat zou je verwachten,
1: nou ja,
0: wat hierachter zit?
1: Gisteren heb je echt gedroomd dat je ontslagen werd.
0: Ja.
1: En dan ben je eigenlijk de hele dag was je een beetje van je melk.
0: Ja, ik was van de mik.
1: Ja.
0: Ja. Gelukkig niet gebeurd gisteren. Wat niet eens kan nog komen. Maar
1: nu heb je hem erin.
0: Ik heb hem erin. Wat zou dat kunnen zijn?
1: Nee, ik heb echt geen idee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Misschien kunnen luisteraars dit raden. Misschien kunnen we er een klein quiz van maken. Hangt geen prijs aan vast. Maar wat denk je wat ik hiermee bedoel? Ik heb hem erin. Sinds gisteren. Ik heb hem erin.
1: Ja, er gaan zoveel foute antwoorden binnenkomen.
0: Dat denk ik ook.
1: Als in fout, nou ja, goed.
0: Ja, laat me weten. Wat bedoel ik hiermee, jongens? Ik heb hem erin. Vakbonden FNV en CNV die houden vandaag de eerste actiedag van landelijke stakingen in het streekvervoer. Ongeveer 13.000 buschauffeurs en machinisten die leggen tot de kerst wekelijks het werk een dag neer. Eén dag in de week. En het is vandaag deze 14 oktober de dag van het familiebedrijf. Dat is een dag die is georganiseerd door het Instituut voor Familiebedrijven. Familiebedrijven die staan vaak voor stabiliteit en zijn financieel vaak erg gunstig. Familiebedrijven, maatschappen heb je dan vaak. Ja, mooi hoor. Lijkt me wel heel tof als je dat hebt. Familiebedrijf.
1: Ja, lijkt me ook wel tricky. Of zo. Ik denk dan, als je aan het kerstdiner zit, ga je dan het gezellig over leuke dingen hebben, of ga je de administratie doen?
0: Ik zal je zeggen dat ik heb een tijd lang, 2,5 jaar ongeveer, ben ik visboer geweest.
1: Oh ja.
0: En mijn vader die is dat bijna zijn hele leven geweest.
1: Mooi.
0: In datzelfde bedrijf. En in datzelfde bedrijf werkt ook zijn broer. Dus mijn oom.
1: Ja.
0: Mijn broer werkte daar wel. En dan was er ook nog een buurman. Dat was ook hun collega. Dus dat werkte allemaal in datzelfde bedrijf. En als er dan een feestje was, dan schaamde ik mij wel eens. Want dan zat er ook andere familie, zeg maar, aan een drankje en een worstje en een kaarsje.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan ging het altijd daarover.
1: Ja, nou dat dus.
0: Nou, heel ernstig. Kwalijk.
1: Ja, dan stopt het werk nooit.
0: Dat is het.
1: Dat lijkt me wel lastig.
0: En maar klagen over de baas. Vandaag worden de 6 genomineerde boeken voor de 25e NS Publieksprijs bekendgemaakt. De winnaar wordt bepaald door het publiek en een kernjury. Boeken. Ik moet wel zeggen dat ik tegenwoordig meer in de podcast zit.
1: Oh,
0: ja.
1: Niet meer in de series.
0: Series?
1: Ja, je had de vorige keer dat wij elkaar van de zomer, zat je allemaal docu-series te bekijken.
0: Oh ja, op tv wel. Ja, dat doe ik ook nog wel.
1: Oh, nog wel.
0: Jawel. Maar onderweg in de auto heb ik veel podcasts.
1: Oh, onderweg.
0: Ja,
1: vind ik heerlijk. En wat was de afgelopen podcast?
0: Ik zit nu, dat is heel toevallig, zit ik in De Heks van Anjem.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en dat gaat over de moorden bij het pension in Anjem in 1997. En ik woon daar vlakbij. En ik ken het verhaal natuurlijk, omdat ik daar uit de buurt kom. Maar ik heb dat toen niet zoveel. Ja, ik was 16, 17 jaar, dus ik was daar niet zo mee bezig.
1: Nee.
0: Ik wist dat dat gebeurd was. En er was iemand aangehouden, opgepakt. Heeft ook vastgezeten. Een mevrouw die inmiddels niet meer leeft. Zoals ik heb gehoord in de podcast.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar zit ik nu middenin. En nu hoor ik het verhaal. Ik denk, oh, jee.
1: Maar heeft het te maken met hekserij dan, of dat niet?
0: Nee, jongen.
1: Het is gewoon een mooie smeuïge titel.
0: Dat was de titel. Zo werd zij bestempeld, die mevrouw. Ja.
1: Ja.
0: Maar heel verhaal. Maar goed, dan moet je de podcast luisteren. Het is geen promo, hoor, maar ik zit er toevallig in. Oké, het is de woensdag. En die woensdag die is vandaag eerst droog met veel zon. Vanmiddag krijgen we wat meer bewolking. Temper-

0: Oversteeg. Hard of zacht. Waar hebben we zin in, jongens? Ja, het is beide keren al een beetje hard. Maar Mooi Wark heeft toch echt de zachte plaat van vanochtend. Warken de helden, ze zorgen zichzelf. Wel een heel mooi liedje, hoor, van Mooi Wark en Warken de helden. De harde is van Bukkers. Kom erin. Het themalied van Woeste Grond. Laat het weten met het woord hard voor Bukkers en het woordje zacht voor Mooi Wark. Doe jij de peiling even?
1: Ik ga hem even tellen, ja.
0: Even tellen. Even telraam erbij en daar zit hij, hoor. Onze Wouter. We gaan eens even naar wat appjes toe, want het is alweer gezellig. Aaron is erbij. Goedemorgen.
2: Nou, De Vries.
0: Ja.
2: Als jij er al sinds gisteravond in hebt.
0: Ja.
2: Nou, dan kun jij het lang volhouden.
0: Ja.
2: Geef haar maar 3 minuutjes. En dan heb ik het wel weer gezien.
0: Dat meen je niet. 3 minuutjes. Mietje.
1: Ja, de kleine
0: speler. Wat is dit nou? Daar heeft toch niemand plezier aan? Nou ja, jij dan schijnbaar in 3 minuten. Aaron, wat is dit nou, man? Hey, een echte kerel.
1: Ja?
0: Nee, ik ga niet verder uit. Nee. Aaron, je moet lekker doen waar je zin in hebt. Als je vriendin of vrouw er ook maar blij mee is. Tenminste, ik denk dat het daarom gaat.
1: Ja.
0: 3 minuten. Nou, Frikandel doet er ook ongeveer 3-4 minuten over, hè?
1: Gaat hij ook wel drijven?
0: Ja, dan gaat hij drijven. Dan komt hij boven. Dan is het ook klaar. Maar daar had ik het niet over. Ik had inderdaad de vraag gesteld van wat denk je? Dit is een open vraag. Wat bedoel ik ermee als ik zeg, ik heb hem erin?
1: Ja.
0: Nou, daar gaat het niet om, nee.
1: Dat niet, die kunnen we afstrepen.
0: Dennis zegt, goedemorgen Marcel en Wouter. Gaat het misschien om de stekker van je auto, Marcel? Ah, die zit er 2 keer daags in. Nu zit hij er ook weer in, hier bij Avro Dros. En vanmiddag of avond staat hij in het mooie Dokkum. Staat hij ook aan de paal. Even kijken, de zwiepslang. Nee, de zwiepslang. Oh ja, dat ging over dat doet... Paul van Winsbergen. Ja, over de... Ja, ik weet niet precies wat dat inhoudt. Dus ja,
1: ik heb het idee dat de
0: Douwer afhaalt.
1: Nou, dat zou kunnen.
0: Dat is het, denk ik, hoor.
1: Ik dacht de beweging van de grasmaaier. Zo'n zwiepen.
0: Nee, volgens mij is het echt een slang achter karretje aan. En dan halen ze de douw van het veld af. Ik denk dat het is.
1: Dat zou wel kunnen zijn,
0: ja. Ja, nou, precies. Even kijken. Ik heb hem er net uit. Nu de kwast even wassen, zegt Benjamin. Godverdamme. David zegt een zetpil. Nee, die heb ik er ook niet in. Nee.
1: Oh, nee.
0: Die moet je overigens wel in de goede. Nou ja.
1: Ja.
0: Goedemorgen, Marcel. Is het contractverlenging? Zegt Jari. Het tegenovergestelde van ontslagen worden. Nee, ook niet. Nee. Daar hebben we nog niet over gesproken. Kelvin zegt: je hebt een vrouw sinds gisteren. Daar gaat het ook niet om. Je zit midden in de podcast, zegt Martin. Daar zit ik ook in, maar dat zat ik gisteren nog niet. Dit gaat om gisteren. Sinds gisteren zit hij erin.
1: Ja, er is nog een ding wat jij nu nog niet hebt genoemd, wat heel vaak binnenkwam. En toen ik dat las, dacht ik, oh ja.
0: Ja.
1: Dat zal het wel zijn.
0: En?
1: Het winterdekbed.
0: Ja!
1: Ja!
0: Het winterdekbed zit erin. Dat is,
1: lekker.
0: Och, en ik zou je zeggen, ik heb de laatste tijd best wel wat gebroken nachtjes gehad. Dat ik gewoon wakker werd. Maar dat was ook omdat het steeds kouder werd op kamer. Maar nu heb ik dat dikke dekbed en het is nog maar 1 nachtje. Maar ik ben de hele nacht heb ik doorgeslapen.
1: Heel goed.
0: Och, wat ligt dat lekker.
1: Ja, dat is zeg maar dat je er 2 op elkaar
0: ja,
1: hebt.
0: Ja, 2. Zo, ja.
1: Ah, lekker.
0: Ja, 4 seizoenen dekbed natuurlijk. En ik heb alles weer aan elkaar gelijmd. En huppakee, zit er weer in. Lekker, man. Oké, nog even 1 appje hier van de voorzitter, Harold.
3: Hey, goedemorgen Marcel. Goedemorgen Boter. Goedemorgen Club van Wakker Mensen. Harold hier uit Klusineveen. En god, Marcel, wat een lekker dag hier. Wat een lekker weekje is dit. Heerlijk, man. Al een soort muziek door elkaar. Heerlijk, man. Ah, ik hou ervan. Hey, lekker in Enschede in zo'n... In zo'n shelter waar de F-16 staan hem vroeger. Ja, knalt me dat ding. Ja, prachtig. Gisteren was ik op RTV Drenthe. Heb je er nog een stukje van zien of niet?
0: Nee.
3: Oh, ja, nou in ieder geval een hele fijne dag vandaag. En tot morgen. Mooi.
0: Ik zou je zeggen dat ik gisteravond... Ik ben de studio niet eens in geweest gistermiddagavond. En ik heb de televisie niet eens aangehad. Ik had lekker de radio aan.
1: Ja, lekker.
0: Ja, vind ik heerlijk.
1: Heel goed.
0: Wat is het geworden? Hard of zacht?
1: Ja, dit was echt... bij de Amerikaanse verkiezingen zouden ze het een landslide noemen.
0: Landslide?
1: Ja, dit was echt... dit was ongetwijfeld...
0: By far dus?
1: By far de harde.
0: De harde, Bukkers, ja. Kom erin. Gaan we die doen. Zometeen is er nog tijd voor een lekkere truckerstrek. Als je zin hebt in een truckerstrek, laat het weten. Welke mag het worden? Stuur het in de NPO Luister-app. 3 voor half. De ochtendshow Marcel in de Morgen tot 7 uur. En Bukkers.

0: waren Monique en Kido en Beter af alleen.
1: Vroege Vogel.
0: Soms is het wel lekker hoor, om in je eentje even lekker te opereren.
2: Och, weet je wat lekker is in je eentje?
0: Vrijheid, blijheid, wat?
2: Naar de bioscoop gaan.
0: In je eentje naar de bioscoop? Hoezo?
2: Nou, dan heb je van niemand last. Tijdens een film praat je toch niet met iemand.
0: Oh.
2: Je kan gewoon lekker die film in jezelf opnemen. Je kan je schoenen uitdoen, want niemand ruikt je voeten naast je.
0: Oh, ja, maar ik heb schone voeten.
2: Nou, dan kan je altijd je schoenen uitdoen.
0: Ja.
2: Maar dat is heerlijk.
0: Oh, ik zit liever naast iemand en dan met de bioscoopbroek aan. Dat is het mooist.
2: Dat kan natuurlijk ook.
0: Dat is het allermooist. Het is 6:30 geweest, lieve vrienden en vriendinnen. Het is zometeen tijd voor een vroege vogel. We doen er nog even eentje zometeen voor 7:00. Als je je wilt aanmelden, be my guest. En doe dat even bij Wouter in de NPO Luister-app. Digitale loket is open, neem ik aan.
2: Zeker. Ik heb alleen je voornaam nodig. Dan ben ik al helemaal verzameld.
0: Akkoord. Voornaam even sturen. Mag en kan zo vaak als mogelijk. Maak hem maar gek, die Wouter.

0: Kijken of het nog een herfstachtige dag gaat worden.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Wouter, goedemorgen clubje. Vanochtend is de zon er goed bij en het blijft droog. De wind is zuidwest en die is zwak tot matig. De temperatuur 17 tot 18 graden. En de komende dagen blijft het droog met temperaturen 18 tot 20 graden.
0: Lekker.
1: En hier onze spreuk. Als voor het laatst de koekoek roept,
0: ja,
1: is de zomer weer versnoept.
0: Dat is wel een hele mooie. Dankjewel, tijd voor het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen.
0: Jeetje. Zouden ze dan ook een vervangende paus hebben? Moet toch wel even iemand op de zaak passen?
3: Dat is dan toch de nummer 2 kardinaal of zo, die wordt het dan even?
0: Nummer 2, ja.
3: Volgens mij wel.
0: Ja, dat moet als wel. Nou, succes en vooral beterschap voor Leo.
3: Ja.
0: A4 Den Haag Amsterdam, daar staat er al een file voor Zoeterwoude Rijndijk. 20 minuten door een ongeluk. De A15 Rotterdam Europoort voor de Zuurhofbrug, 16 minuten. En de A59 Den Bosch naar Zonzeel. Tussen Oosterhout en Zonzeel heb je 5 minuten extra. Zometeen Vroege Vogel, truckerstrekje onderweg. Meld je nog maar even aan bij onze Wouter voor je Vroege Vogel aandeel. Dan kun je misschien nog even wat leuks meepakken zometeen voor 7 uur. Doe dat met je voornaam in de app.
4: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
0: De paradeplaat hoor je zometeen naar Jannes.

0: nooit meer weg. Reinier Peters en Nooit meer weg. Dat wil ik ook wel eens in de studio. Dat ik denk van, nee, ik blijf hier, weet je. Ik kaap de zender, hij is van mij. Ik ga de hele dag lekker piratenplaatjes draaien. Nee, dat zouden ze hier niet waarderen, denk ik.
1: Ik denk dat dat heel veel dagen kan, maar niet vandaag.
0: Nee, vandaag niet. Nee, zeker niet. Vroege Vogel. Nou, we gaan dat binnenkort wel even doen, dat we wat meer uurtjes doen op een zaterdagavond. En dat gaat volgende maand zijn op een zaterdag op 14 november.
1: 14 november.
0: In november op 14e, de 14e. Ja, we gaan zo meteen overigens vroege vogelen. Jongens, het valt mij een beetje tegen. Wat is dit? Zijn we allemaal nog een beetje brak van gisteravond? Kom even door in de app, maak onze Wouter eens even gek. Want op deze manier gaat dat niet gebeuren. Dus kom maar door met je voornaam. En versturen in NPO Luisteren. Wel het goede kanaal, hè? Niet bij de buren sturen, bij Radio 1 of bij 3FM.
1: Nee, dus
0: die zitten daar niet op te wachten. En die hebben daar ook niks mee. Die denken ook, wat gebeurt hier? Stuur het even in het kanaal van SterrenNL. Daar druk je op bericht en dan stuur je je voornaam.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen. Presenteert met trots historische feiten.
0: Het is de 14e oktober. Dat is nog precies een maand overigens, die piratenavond. Zie ik. 14 oktober. In 1940 op deze dag moet iedere Nederlander... ouder dan 14 jaar, moeten we wel zeggen, vanaf nu een persoonsbewijs kunnen tonen. Een ID-kaart.
1: Een ID-kaart, ja.
0: Persoonsbewijs heette dat toen. Maar tegenwoordig kan het op vele manieren natuurlijk. Hè. Dat kan natuurlijk met je rijbewijs.
1: Ja.
0: Dus, ja.
1: Dat is het. Ja, rijbewijs, ID of paspoort.
0: Ja, maar een paspoort heb ik nooit bij me. Ik heb geen ID-kaart, ik heb wel een paspoort.
1: Oh ja.
0: Die ligt lekker thuis. En die heb je nog niet standaard op zak,
1: nee,
0: zoiets.
1: Nooit.
0: Dat is veel te groot ervoor.
1: Ja, dat is het, maar het is ook een log ding.
0: Dat is het. Dat
1: is helemaal niet handig.
0: Nee, nee. Dat is wel een beetje ouderwets, hè, een paspoort. Als ik er nu zo over nadenk, zo'n boekje.
1: Ergens wel. Maar ja, je hebt hem wel. Tenminste, ik ging naar Londen deze zomer. Toen dacht ik ineens, oh ja, verrek, ik moet een paspoort hebben.
0: Ja.
1: Moest ik helemaal een paspoort aanvragen.
0: Ja.
1: Dan moet je daar wel rekening mee houden.
0: Zeker, ja.
1: Oh, die heb ik nu de komende 10 jaar.
0: Maar je hoeft geen inentingen, hè, voor Engeland.
1: Nee, voor Engeland niet, nee.
0: Je hoeft geen spuitje te halen.
1: Nee.
0: In 1960 wordt in Groningen een enorm gasveld ontdekt. In de Bel bij Slochteren zou 300 miljard kubieke meter gas zitten. Later blijkt dat de werkelijke omvang van de gasbel 2400 miljard kubieke meter bedraagt.
1: Holy crap! Dat is heel veel, hè?
0: Wat een bel!
1: Dus zij denken al, zo jongens, we hebben gewoon 300 miljard kubieke meter.
0: Nou,
1: en dan komen ze daar in die grond.
3: Jongens, het is 2400 kubieke meter!
0: Ja, miljard ook nog. Bizar, ja. Bizar. Ja, in 1964 experimenteert Philips voor het eerst met de kleuren-tv. Dat is mooi, hè?
1: Ja, dat is mooi.
0: Prachtig. Ik kan me nog herinneren dat ik een afdankertje kreeg vroeger toen ik thuis woonde bij mijn ouders. Die hadden een heel klein televisietje. En die was zwart-wit.
1: Oh.
0: En daar heb ik echt de eerste dingen op mijn kamertje op gekeken. Kabeltje erin en dan.
1: Ik kan me daar dus niks bij voorstellen.
0: Ja, dat is bizar.
1: Ja, ik heb wel een paar dingen in zwart-wit gezien. Maar niet dat het standaard in zwart-wit is. Ik heb wel televisie gehad met zo'n dikke toeter er nog aan.
0: Ja, ook mooi, ja.
1: Die dan ook helemaal warm worden aan de achterkant.
0: Ja.
1: Maar nooit het zwart-witte.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Ja, zwart-wit. We hadden het ook. Volgens mij hadden we dat televisietje ook mee in de boot. Nu ik erover nadenk. En dan met een antenne erop. Want vroeger de televisie hing ook gewoon echt letterlijk zoals de radio in de lucht.
1: Oh, ja, zwaar, ja.
0: Ja, dat waren ik ben er nog wel eens geweest in zo'n zendhokje waar die kasten stonden om die televisiesignaal zeg maar de lucht in te brengen. Die zenders.
1: Ja.
0: Ontzettend dikke jongens zijn dat.
1: Bizar.
0: Ja, prachtige tijd. Maar dat is allemaal afgeschaald. Dat is er niet meer. Volgens mij heet dat nu DVB-T.
1: Dat zou heel goed kunnen.
0: Digitenne, dat soort dingen kregen we dan.
1: Oh, dat zou kunnen, dat weet ik niet.
0: En schoteltjes ook, hè?
1: Schotels, ja, zo.
0: Ja, dat is ook zo. Het is 7:15. We gaan zo meteen dus naar een vroege vogel toe. Ik zag net een appje. Dat was een audio-appje. Ik ben hem al even kwijt. Ja, dit was hem. Van Nick. Goedemorgen, Nick.
4: Goedemorgen, Marcel, Wouter en Kupke. Ik zou graag als truckestrek willen horen kilometerveters van Frans Duits.
0: Oh.
4: Ik wens je een hele fijne dag. Ciao de bakko.
0: Joe, dag hoor. Nou, laten we die maar eens even doen als truckerstrek. Frans Duits. En de kilometerveters voor deze

0: Ja. Die vindt dat lekker als stemmen zijn.
1: Oh, ja. Nou ja.
0: Ik heb ze al zat in mijn hoofd, dus ik hoef de radio niet van aan, zeg ik altijd. Wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben aan de lijn Sander uit Zoelen.
0: Oh, echt waar? Sander?
1: Ja, Sander.
0: Nou, goedemorgen Sander.
2: Goedemorgen.
0: Strijder, hoe is het?
2: Goed.
0: Mooi, dat is kort en krachtig.
2: Ja.
0: Nou, tot ziens maar weer.
2: Nee,
0: wat ben je aan het doen, Sander?
2: Ik ben aan het vegen.
0: Vegen?
2: Ja, met een weegwagen voor de gemeentes.
0: Oh, wat leuk zeg. Oh, dat lijkt me fantastisch werk.
2: Ja.
0: Of niet?
2: Ja, je hebt eerder aan je werk.
0: Nou, dat is het. Het is altijd opgeruimd als jij bent geweest.
2: Ja.
0: Ja, en waar rij je?
2: Vandaag toevallig in Culemborg, gisteren in Hilversum gereden.
0: Oh, wat leuk. Was je hier even de straat aan het vegen bij ons?
2: Wel redelijk in de buurt.
0: Redelijk in bij het Mediapark, ja. Nou, het is hier altijd opgeruimd, vind ik.
1: Ja, op zich.
0: De mediamensen, die zijn keurige mensen, zijn het allemaal.
1: Zeker.
0: Ja, hoor. Hey, Sander, dus lekker op wagentje. En heb je de radio dan een beetje aan of heb je oortjes in?
2: Radio aan.
0: Radio aan. Maak die borstels, want dat zijn stalen borstels, toch? Die maken toch ook wel wat herrie?
2: Val mij. Het zijn hele dunne staaldraadjes.
0: Oké. En hoe vroeg was je erbij? Want ik vind je al vroeg op die borstelwagen zitten, 7 voor 7.
2: Het was toen ik opstond, was het 4:15.
0: 4:15? Waarom moet je zo vroeg op pad? Dat vinden toch mensen vinden dat ook niet leuk als jij al zo vroeg door de straat komt?
2: Nee, dan ga ik naar de zaak toe.
0: Oké.
2: Okay. 4:15.
0: En dan nog even bakkie op de zaak en dan ga je weg?
2: Ja.
0: Ja, lekker. Hé, dan was je al vroeg en je bent er doorheen gekomen bij onze Wouter. Die heeft at random, zegt hij dan, iemand uit de bak gepakt. Dus jij bent vandaag onze vroege vogel. Dit is het moment om even te zeggen, yay!
2: Yay!
0: Oké. Hey Sander, ik ga je niet te lang vervelen. We gaan even het leuks opsturen en we gaan een liedje voor je draaien. Waar heb je zin in?
2: Ik hou wel van normaal met deur donderen.
0: Gaan we doen. Succes, hè?
2: Ja.
0: Jo. Goed verhaal. Lekker kort.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
3: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CAO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
2: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer... Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd. Rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
4: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
2: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Top, dankjewel, Dorald Vakman. Ja, dat zijn de Duitsers. Die scoren altijd in het laatste van de wedstrijd. Dat is altijd al zo geweest. Traditioneel gezien.
6: Ja. Vergeten Duitsers.
5: Nou, het is niet anders. Nee, het is maar voetbal, zeg ik dan. Het is een spelletje. Maar goed, dat moet je nooit zeggen tegen een voetballiefhebber. Want dat zit natuurlijk diep. Sterkt allemaal. Het komt allemaal goed. De verkeersinformatie van de ANWB. Die is er. De A15 Rotterdam Europoort voor de Zuurhofbrug. 21 minuten. Een half uurtje op de A16 Breda Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk door een ongeluk. 2 rijstroken dicht. En ook de linkerrijstrook dicht op de A27. Dat is Breda naar Gorkum. Voor Nieuwendijk heb je 19 minuten. Dan nog een kwartiertje op de N247. Van Horen naar Amsterdam tussen Edam en Monnikendam. Wegwerkzaamheden. Kwartiertje dus bovenop je reistijd. Oké, het is 6:03. Woensdag 14 oktober. Het is dag nummer 4. Exact. Van de Nederlandstalige Top 1000 gaat beginnen. En gaat dat dit uur al gebeuren? Denk er nog niet. Denk volgend uur.
6: Ja, volgende.
5: Dan gaan we over de helft.
6: Oeh, dat vind ik spannend.
5: Komt er een viertje voor te staan. We gaan nu maar eens even beginnen bij 5:29.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81.

0: Wouter on the side hier op de bijrijdersstoel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is hier al wel lekker op temperatuur in de studio. En de lijst ligt voor onze neus. Het wordt alleen maar mooier, want de nummertjes worden wat kleiner.
1: En de hits alleen maar groter.
0: Ja, zo is het wel, ja. En heel veel mensen die hebben zich alweer gemeld in de NPO-luister-app die hem lekker aan hebben. Op radio of misschien nu alweer op tv. Want we zijn net weer op de beeldbuis op NPO 1 Extra. Als je hem aan hebt, nou, hartstikke leuk. Laat even weten hoe je erbij zit. Vooral, wat ben je aan het doen? Ontbijtje of de hortel op?
1: Dat zou kunnen. Even met de hond lopen.
0: Dat kan ook. Of misschien heb je net de krulspelden erin. Laat het weten. NPO Luister, daar kun je je berichtjes kwijt. Gaan we zo meteen nog even wat delen. Dit liedje van Wesley Bronkhorst, dat is in de lijst gekomen ondanks wat appies. Nou, Joost onder andere, die zegt zo'n geweldig nummer. Alles klopt eraan. Lekker nummertje, zegt Nathan uit Herwijnen. En Tim uit Wil, die zegt deze staat nu op repeat in de auto. En dan heerlijk meezingen. Ja, ik snap het wel. Maar dat kan ook met de volgende. Heerlijk zomersliedje is dat.
2: De Nederlandstalige top 1000.
0: Splitsing.
2: NPO. Sterren NL.
3: 527.

0: Dit waren Donnie en Frans Duits.
1: Ja. NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top 1000.
0: Ik doe hem even, draai hem even tot het etiket.
2: Heel goed.
0: Ken je die uitdrukking, tot het etiket?
2: Nou, ik snap wel wat je bedoelt. Ik kende hem tot deze week nog niet.
0: Het etiket, dat houdt in, vroeger had je singeltjes of platen, langspeelplaten, en dan binnenin zit het etiket. En een platenspeler, die loopt altijd van buiten naar binnen. Ja. CD-speler overigens, van binnen naar buiten. Het lasertje, ja.
2: En vroeger op filmrolletjes had je dat toch ook? Dan bleef hij rollen en op een gegeven moment aan het eind zat er papier en dan was hij klaar.
0: Ja. En bij platen, dan blijft hij hangen op dat laatste. Hij gaat eigenlijk nooit het etiket in.
2: Dat is gewoon een soort oneindige cirkel.
0: Tik, tik, tik, hoor je op het einde. Ja. Charlène van Belzen uit Arnhem-Muiden heeft gezegd: deze stem ik er uiteraard in, Frans en Donnie, voor mijn 8-jarige dochter Kenzie. Het is haar favoriete liedje. Zij wordt blij als ze dit nummer hoort. En Ria uit Arnhem-Muiden is er ook bij. Deze vindt mijn kleindochter Kenzie. Nou, dit is de familie.
2: Dit is de hele stam.
0: De familie van Belzen hier in de app. En ook Rian uit Weel heeft erop gestemd. En Nick uit Breda onder andere. En nog heel veel meer mensen. Dank allemaal voor het stemmen. Want dankzij jullie hebben we deze prachtige lijst. Deze Nederlandstalige top 1000. Je kan appjes sturen, gratis appjes in onze inbox. En laat vooral even weten waar je hem aan hebt staan. We hebben de landkaarten weer even bijgepakt en we doen er wat punaises op. Mitchell uit Zonneveld is erbij. Die is onderweg in de vrachtwagen, dus daar kunnen we geen plaats aan hangen. Die is gewoon mobiel, die zit op het asfalt.
2: Ja, dan blijven we die punaises verprikken, dat is niks.
0: Nee, dan moeten we een tracker hebben, dat zou kunnen. Dan hebben we zicht waar je bent, Mitchell. Maar laten we dat niet doen. Hè? Laten we de privacy een beetje daar houden. Heerlijk genieten onderweg, zegt hij. En Patricia zegt: vrije dag vandaag, dus nu eerst lekker even op tv kijken. En dadelijk op mijn oortjes een heerlijke lange wandeling met mijn hond Topper. Zin in weer een dag top 1000. Nou, wij ook. Fijn dat je erbij bent, Patricia. Pepijn is ook bij. Hier vreesde ik al voor. Ik zet net de radio aan op het werk en ik kom erachter dat ik helaas Johnny Soldaat heb gemist. Maar wind en zeilen verzacht de pijn gelukkig een beetje. Nou, dat dacht ik wel. Winterzeilen, wat een fantastisch nummer van Splitsing net in de top 1000. Jantien is erbij. Lekker hier meezingen met de top 1000. Ria heeft hem lekker aanstaan. Poetsen en harde muziek op. Beste zender van Nederland, Sterren NL. En Henny zegt: goedemorgen Marcel en Wouter. Jullie zijn alweer van start gegaan. TV aan en vandaag weer lekker meegenieten. Heerlijk wakker worden met de top 1000. Goed dat je erbij bent. Goed dat jullie er allemaal bij zijn. En dat kan via heel veel manieren. Via de radio bijvoorbeeld, de DAB+. In de app of op de website via de stream. NPOsterren.nl of de NPO Luisterapp. Of je kijkt mee via NPO1 Extra. Dat hebben heel veel huishoudens gewoon op de tv.
2: Kanaal 81.
0: 81. Of via NPO Start, zeg jij.
2: Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan gewoon via de app. In het live blokje, daar zie je NPO1 Extra.
0: We zijn overal.
2: NPOsterren.nl.
0: Ja. En mochten nou mensen in jouw omgeving niet kijken of luisteren, attendeer ze er even op.
2: Oh ja. Ja? Heel slim.
0: Dat doen echte vrienden. Zometeen over vrienden gesproken. De bankzitters op 524 en Entourage. En ik heb hier geen goede bel, beste Wouter. Maar als ik deze zou horen in de kroeg. Nee.
2: Dan denk je, dat is iemand een quiz aan het spelen.
0: Ja, dat is het. Dit is echt een nee, dat is niks.
2: Eigenlijk moet een fysieke bel hebben.
0: Een fysieke bel moeten toch? We missen een goede bel in de studio. Ja. Want als er een laatste rondje ingaat, dan hoor je de bel even te luiden. Maar ja, wie geeft dat laatste rondje?
2: Geen idee. Maar die moeten we hier wel hangen. Dat ze bij één vandaag horen. Ah, bij Sterren gaan ze bijna naar huis.

0: 525 in.
1: Het laatste rondje. Dit is de Nederlandstalige top 1000. We gaan op naar 500. Dat zal ongeveer zijn ergens rond 9 uur. Bim me er niet op vast. Dus een beetje 6M. 6M.
2: Oh, een beetje
1: tussenin. Maar we moeten wel door, want het is...
3: Eén grote race tegen het uurwerk. Waarin het gaat om tijdwinst. Om seconden.

0: Zitters, het is zo divers.
1: Ja, dat vind ik mooi. Het gaat echt van hot naar her. Maar wel, het is wel lekker.
0: Sfeer. Ja. Sfeer, dat is het. En ik vind radio is ook sfeer. Maar die liedjes die maken dat helemaal af. Deze lijst zeker. De editie van 2026. En die hebben we aan jou te danken als luisteraar van Sterren. Als je hebt gestemd natuurlijk. We hebben heel veel mensen die hebben zich al gemeld in de app. Maar ik zeg altijd, Wouter, het is nooit genoeg. Die landkaart moeten we vullen met punaises hier. We hebben hier een digitaal landkaartje. Die vullen we met zoveel mogelijk plaatsnamen. Laat ons weten, waar staat die aan? Waar ben je aan het luisteren? Dus niet waar kom je vandaan? Nee, waar ben je nu? En waar heb je de radio aan? Of de tv?
1: Kan ook nog. Maar waar staat die as we speak? Lekker te draaien.
0: Nu, om stand op zeg maar 7:55 op woensdag 14 oktober. Nathan zegt, oh mannen, heerlijk Marcel in de morgen na een avondje uitgaan in het mooie Curaçao. Kijk. Dat is eigenlijk op, toch?
1: Op Curaçao.
0: Op Curaçao. En dan ben je in Willemstad waarschijnlijk, of iets dergelijks. Even kijken. Dan Jelle, die is erbij in Italië, regio Modena. Martijn en Jelle, die zijn daar. Melis is erbij, hier in de taxi staat de top 1000 ook weer aan... om samen af te tillen naar de nummer 1. Dat gaat gebeuren vrijdagavond tegen 7 uur. Aaron is erbij, goedemorgen De Vries. En Wouter, vanuit Meteren wordt ook meegekeken vanuit een... auto of een trekker, wat is dit? Een vrachtwagen, denk ik.
1: Ik denk een vrachtwagen, inderdaad. Ja,
0: dus er wordt gemeterd. En Peter is erbij vanuit het mooie Friese Dokkum. En ik kan het weten, want mijn auto die staat daar vaak geparkeerd. Ja. Zometeen dan gaan we horen in de lijst op 520... een hele mooie van Frans Bauer. Jouw hart is als chocolade. Er ligt er weer een hoop chocolade in de schappen, zag ik...
1: Nou, hier ook hebben we die pot met chocoladepepernoten gezien.
0: Maar wat zijn nou de lekkerste pepernoten? Wat zijn de lekkerste chocoladepepernoten?
1: De melk.
0: De melk?
1: Ja, gewoon de standaard bruine.
0: Dus niet de puur, de melk?
1: Nee, de melk.
0: De melk. Ja. Ik ga toch echt voor de witte.
1: Voor de witte, ja.
0: Maar witte chocola is eigenlijk geen chocola, zeggen ze.
1: Klopt, dat heeft eigenlijk niks met chocola te maken.
0: Maar het is wel het lekkerst.
1: Ja. Zijn de meningen over verdeeld.
0: Oké. Nou, we gaan er geen ruzie om maken. Nee. Laten we maar eens even doorgaan met de lijst, want de tijd tikt door. Hoor maar eens even. 5:21, Henk Dissel en Laat de Tijd.

0: later. Vandaag is het mijn thuiswerkdag. Ik woon in Koog aan de Zaan. En de tijd lijkt wel te vliegen met de top 1000. En Jan die zegt goedemorgen Marcel en Cluppie. Vanaf dijkverzwaring Neder-Betuwe genieten wij chauffeurs en machinisten van de mooie lijst. Hartstikke mooi. Houd hem lekker aan hier op NPO Sterren NL. Want we hebben zometeen Marco Schuitmaker op 518. Maar eerst Jeroen van de Boom. Even rustig aan met Werd de tijd maar teruggedraaid.
1: We hebben veel gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd.

0: 9 minuten voor 8. Er wordt lekker meegeluisterd in de badkamer bij Milan. Bij Teun in Groningen, Gerwin in Rilland en ook bij Glenn in Huissen. Marcel is erbij in Tessenderlo. Tessenderlo, mooi. En Lia in Hendrikje door Ambacht, Evert in Amsterdam. Jeroen in die is onderweg naar Dijon. Dijon, zeg je
1: Dijon.
0: Dan.
1: Dijon.
0: Oui, oui. Ah, oui. Wat zeg je? Goedemorgen, hoe heet dat?
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Bonjour. En Patricia in Venlo en David in Veen. En er zijn er nog veel meer. Gaan we zo meteen delen. Wil jij, Wouter, heb je zin in...
2: Anne.
0: Of heb je zin in...
2: Anne.
0: Of heb je zin in...
2: Anne.
0: Zo mooi.
1: Ja.
0: Welke zou je...
1: Ja, dit is, ik vind 3 heel mooi. 2 verschrikkelijk. En 1, ja, zonder twijfel.
0: Oké. 517 in de lijst. Clouseau.
2: Anne.

dans op een heuse Bluetooth speaker van Ster NL. Spelen we de top 1000 hitflits. En er hangt iets in de lucht. Maar wat hangt in de lucht? Dat hoor je zo meteen na het nieuws. Tot het nieuws heb ik de 515 voor je. Van Rutje.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
3: Dat je even je beentjes kan strekken, doen, nog even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
2: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
4: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
2: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Oh, dit was het NOS Journaal.
5: Dat is best aardig, zeggen ze dan.
6: Goed te doen.
5: Ja, dat dacht ik ook. Verkeersinformatie van de ANWB. 4 files heb ik hier voor je. De A4 Rotterdam-Den Haag voor Den Horen. 31 minuten door een ongeluk. De A27 Breda naar Gorkum. Voor Nieuwendijk heb je 13 door een ongeluk. En de A44 Den Haag naar Amsterdam. Voor Kaagdorp 8 minuten komt door bergingswerkzaamheden. Dan nog een klein half uurtje op de A59. Ach, wat is een half uurtje ook. Zonzeel naar Den Bosch. Tussen Waalwijk en Den Bosch West heb je 24 minuten.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81.

0: Game of the House.
1: Ja, dat was bij mij ook niet heel sterk. Dit was het. Doe maar en de bom. Herschrijver zal dat niet zo leuk vinden om te horen.
2: De Nederlandstalige top 1000.
1: Mijn Duits was namelijk niet zo goed. En ik en Herschrijver waren niet hele goede vrienden. Ik stond meer op de gang,

0: Wouter zit hier op de bijrijdersstoel.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Even naar de kijkers zwaaien misschien.
1: Hallo kijkers.
0: Hallo kijkers. Hallo. En luisteraars ook. Misschien zit je te luisteren en je kijken. Ja, en niks kopen, dat doen wij Nederlanders in het buitenland. Maar kijken is gratis. Je kan via NPO 1 Extra kun je meekijken. Of via NPO Start. Of via onze website. Kan ook nog sterren.nl.
1: NPOsterren.nl.
0: Ja, ook. Oh, je wilt de publieke omroep even. Oké, attentie bij de publieke omroep. NPOsterren.nl. .nl.
1: Dat is de website. NPOsterren.nl.
0: NPOsterren.nl.
1: Belangrijk, NPO.
0: NPO, Nederlandse publieke omroep.
1: Heel goed.
0: Dames en heren. U kan weer lekker meekijken en luisteren. We gaan zo meteen even een spel doen. We geven weg namelijk de Bluetooth speaker.
1: De Bluetooth speaker, ja. Zakken we even...
0: Of is hij al helemaal weg? Nee, waar is dit ding gebleven? Doen we zo meteen maar even show in beeld, beste Wouter. Dan ga ik even door met de lijst als die erg vindt. 512, Wesley Klein.
2: De Nederlandstalige top 1000.
0: Let's go.
2: NPO.
3: Nummer 512.
0: Ja, dit is wel een gevalletje. Dit moet je samen doen. Want

0: Omar was dit met John West en Billy Dans. En de koning van de nacht, een hele goede morgen. Dit is de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL. Ja, ik doe hem even.
1: Ja, nee, je weet zo. Ik denk, oh, dit is mijn cue.
0: Nee.
1: Dus ik begon al met, leeglopen.
0: Oké, nee, doe me niet. Doe me niet. Sterren NL. Oké, je kan wel even, nou, niet leeglopen, maar hou even, als je wil, de prijs voor de cam. Want wij gaan namelijk spelen de
2: Top 1000 Hitflits.
0: Daar is hij als een echte influencer, een vloe-vloe, zeggen ze tegenwoordig. Vloe-vloe. Houdt hij even de Bluetooth-speaker voor de camera, voor de mensen die meeluisteren via de radio, die denken, ja, hier heb ik geen reet aan. Ik zal hem omschrijven. Het is een speaker. Nou, dan heb ik hem omschreven.
1: Ja, super.
0: Dat is een speaker. Dat is een luidspreker. Komt geluid uit als je het verbindt met je telefoon of je tablet. En dan kun je lekker luisteren naar je favoriete muziek of naar Sterren NL. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn, maar daar zijn we niet bij als je dat aanzet. Hè?
1: Ja.
0: Het ziet eruit als een speaker. Wij spelen de Hitflits met, denk ik, een lastig fragment. Dus oren gespitst. Hier is het.
2: De Nederlandstalige Top 1000 Hitflits.
3: Goed dat je gaat.
0: Goed dat je gaat. Dat zou naar zijn als iemand dat zegt als je bij de deur staat. Goed dat je gaat.
1: Ja.
0: Dan heb je bonje gehad, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Goed dat je gaat.
1: Dit is geen makkelijke, hoor.
0: Nee, dit is echt een lastige.
1: Nou, je kunt wel veel mensen uitsluiten.
0: Dat is waar.
1: Dit is bijvoorbeeld niet René Vroeger.
0: Nee, of René Leblanc.
1: Nee, die is het ook niet.
0: Die, René Leblanc, die kennen we van...
1: If I Tell You.
0: Ja, en hoe
1: en,
0: doet hij?
1: Tegenwoordig doet hij... Yeah.
0: Dat is hem inderdaad.
1: Dat is hem.
0: Maar die is er dus niet.
2: De Nederlandstalige Top 1000 Hitflits.
3: Goed dat je gaat.
0: Nou, we hopen natuurlijk dat je erbij blijft en dat je nu als een malle gaat appen in de NPO Luister-app met het antwoord op de vraag: wie is het? Hoe heet het liedje? Twee vragen dus. En die gooi je even in één appje eruit. Dat appje dat mag je ook zo vaak als mogelijk sturen. Als je zeker bent van je zaak, dan win je dus die prachtige speaker. NPO Sterren NL. Alright, doe dat in de tussentijd maar even. Ga ik even lekker in de muziek hangen. Want we hebben zometeen een van mijn favorieten. Marco Borsato, Armin van Buuren, Davina Michel. Op 509 met Hoe het Danst. Ga daar maar eens even lekker van genieten. En over genieten gesproken. Ik doe de muziek even zacht, want hier, luister even naar de volgende plaat. André Hazes, 510.

0: André Hazes. En daarna nog als kerst op de taart Marco Bussato, Armin van Buuren en Davina Michel.
1: NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top 1000.
0: En hoe het danst in de Nederlandstalige top 1000 van 2026. 8:03. Goedemorgen. Het is NPO Sterren NL met het vervolgende lijst. Straks rond 9:00. Dat verwachten we op de helft te zitten van de lijst. En dan gaan we naar de bovenste helft. En dan, hoe kleiner die nummertjes, hoe groter de hits. We spelen een spel en dat spelen we voor een prachtige Bluetooth speaker. Die zou je kunnen winnen als je weet te raden welk liedje het is en wie het zingt.
1: De Nederlandstalige Top 1000 Hitflits.
2: Goed dat je gaat.
0: Ja, dat is een heel klein fragmentje. Even wat foute antwoorden, Wouter, zullen we dat doen?
3: Ja, er zijn best wel wat foute antwoorden binnengekomen. Zo denken Mark, Jack en Kevin en Arco dat het Bonnie St. Clair is. Morgen wordt alles anders.
0: Snap ik.
3: Er zijn mensen die denken dat het Sineke is, het gat van de deur.
0: Ja.
3: Jordi denkt ook Bonnie St. Clair. Eentje die heel vaak binnenkomt door Jeroen, Miranda, Peter, Dora, Dave, Marcel, Henny, Sandro en Ludineke, die zeggen dit is Sineke met Wat een ellende.
0: Hey.
3: Is het niet?
0: Nee, die is het niet.
3: Nee, helaas. Nee. Nick die denkt dit is Corrie Konings met Mooi was die tijd. Brian denkt dit is Senna. Jaap die zegt dit is Maaike Oudboter met Dat ik je mis.
0: Oh ja.
3: Dus ook over de zangeres, want we kunnen zeggen dat het een zangeres is,
0: ja,
3: zijn we het nog niet helemaal over eens.
0: Nee. Nou, mocht je dat wel weten of denken te weten, dan mag je dat insturen uiteraard. NPO Luister is de app die je moet gebruiken. Dat is ook de enige manier om met ons in contact te komen. Dan kun je berichtjes sturen en wellicht haal je de tv nog met je appje. En in dit geval dus voor die Bluetooth speaker, als je weet te raden wat het is.
1: De Nederlandstalige Top 1000 Hitflits.

0: Dat is altijd een mooie gedachte. Bonnie Sinclair, morgen wordt alles anders. En het is vaak ook zo, hè. Ook al zit je vandaag zo diep, morgen is gewoon weer een nieuwe dag.
1: De Nederlandstalige Top 1000, NPO, Sterren, NL.
0: 507 was dit. En daarvoor Frank Vernette, lach, leef, huil en bid. En dat laatste, dat doet hij de laatste tijd wel. Want hij is helemaal, heeft de heer gevonden, zeg maar.
2: Ja, hij heeft
0: Frank
2: elke zondag wel iets in zijn agenda staan.
0: Ja, en hij stond deze week in de krant. Want hij haalt naar de Gelredome, haalt hij Ronan Keating.
2: Dat is waar, ja.
0: Van Boyzone. Ja, dat is ook bijzonder. Ja. 8:55, je luistert naar SterrenNL, NPO SterrenNL. Wij spelen een spelletje, dat is dit.
1: De Nederlandstalige Top 1000 Hitflits. Voordat je
0: gaat. En het valt mij op, Wouter. Ja, ik heb het hier ook in beeld en ik zou het niet beter kunnen, hoor. Maar toch veel foute antwoorden als het gaat om de zangeres. Maar dat hoor je toch, dan denk ik.
2: Ja. Wij hebben er weinig discussie over. Maar in de app is dat toch echt... heerst een andere sfeer.
0: Nou,
2: want nou ja, Tijmen die zegt... dit is Senna met Kleine Vogel. Ook Erik denkt dat het Senna is, maar dan met alles wat ik nodig heb. Ja. Luca die denkt dit is Sineke, weg uit de sleur.
0: Oh, ja.
2: Maar er komen ook hele andere namen binnen. Zo denkt Rick dat het Samantha Steenwijk is, haar nieuwste. Eén blik is genoeg.
0: Oh, ja.
2: Esther die denkt dit is Roxy Dekker met Anne Fleur Vakantie. Sandy zegt is dit Laura Heijgen. En Patrick denkt dat het Willeke Alberti is met Samen Zijn.
0: Willeke Alberti, jongens. Eventjes, doe de volume een klein beetje omhoog. Ik laat hem nog even één keer horen.
1: De Nederlandstalige Top 1000 Hitflits. Goed dat je
0: gaat. Nou, dat is geen Willeke Alberti.
2: Nee, lijkt me ook niet.
0: Mocht je dat wel weten, dan gooi je de artiest even in de app. Maar we zoeken nog één ding. En dat is de titel van het liedje. Dat moet er ook nog even bij. Dan maak je kans op de Bluetooth speaker. Laten we zeggen, binnen nu en een kwartiertje. Dan maak je kans op die prijs. Ja, ik vind toch, sinds 7 uur zijn we weer bezig met de lijst. Weinig piratenliedjes.
2: Weinig piraten, dat is wel waar.
0: Zeg, mijn piratenhart die huilt bijna.
2: Ach.
0: Maar ik zie zometeen Koos Alberts en een prachtig liedje van Koos op 505. Hoe zit het met jou? Die horen we naar Mike Petersen op 506.

0: zeker. Je hoort mensen ook nog willen zeggen, wat een doffe ellende. Dan denk ik, dof.
1: Hè? Maar wat maakt een ellende dan dof?
0: Precies, ja.
2: De Nederlandstalige top 1000.
0: Goeie vraag, Wouter. Ik ga het antwoord niet geven. Misschien moet je even ChatGPT raadplegen.
1: Ja, ik ben bel Sven Kokkelman wel.
0: Dat kan ook. Heb je die app? Heb je zijn nummer, ja?
1: Sven? Nee, dat niet, trouwens.
0: De Kokkelwaas.
1: Maakt niet uit.
0: Okay. Wie, oh wie, hebben wij aan de lijn?
1: We hebben aan de lijn Jesse uit Rotterdam.
0: Jesse.
3: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Was je al met werk bezig? Ben je andere dingen aan het doen?
3: Nee, we zijn lekker aan het werk. Het is een beetje rustig, dus ik was auto's aan het schoonmaken bij ons op de zaak. Dus.
0: Hé, rustig? Hoezo? Wat voor werk doe je dan?
3: Ik zit in de stijgerbouw.
0: En het is nu rustig in de bouw?
3: Ja, ik ben de chauffeur in de stijgerbouw en ik heb nu even niks te doen. Dus we zijn even lekker de auto aan het schoonmaken.
0: Hé, wat goed. En dat doe je met handje, niet door de wasstraat?
3: Nee, gewoon met de hand.
0: En gaat hij dan nog in de was?
3: Ja, dadelijk ook nog gaan we de buitenkant. We zijn nu met de binnenkant bezig, dus we zijn lekker met de muziek
0: netjes, hierop. Dus je gaat van binnen naar buiten?
3: Ja.
0: En de hele ramban, dus velgenreiniger, de hele toestand?
3: Ja, we gaan alles doen.
0: Jeetje, wat een dag ook. Blinken, beter blinken dan stinken, zeggen ze.
3: Ja, daarom.
0: En je zat lekker te luisteren. En ja, ik hoorde hier ook van mensen van horen en zeggen dat dat een lastige opgave was vandaag. Vond jij dat ook?
3: Ja, in het begin zat ik te luisteren, kon ik het niet plaatsen. En ineens schoot hij me te binnen dat ik dacht dat ik het wist.
0: Ik vind het echt heel knap, want we hebben hem wat moeilijker gemaakt. Het is, ja, kijk, in het begin van de week moet je mensen een beetje tegemoet komen. Ja. Maar we zitten nu halverwege, zometeen om 9 uur zitten we echt op nummer 500. Dus we dachten, we maken hem wat moeilijk. En dit is de opgave.
2: De Nederlandstalige top 1000 hitflits. Goed dat je gaat.
0: Het stokte ook al bij veel mensen op de zangeres. Welke zangeres is het?
3: Het is Monique Smit.
0: Monique Smit, dat is goed. En dan deel 2. Hoe heet het liedje?
3: Twijfelij.
0: Ja! Dat is helemaal goed. Schot in de roos. Gefeliciteerd.
3: Ja. Nou, dankjewel.
0: Jij wint die prachtige SterrenL Bluetooth speaker. Die gaan we opsturen naar je.
3: En, ja, top, dankjewel.
0: Dan ga ik je maar even succes wensen met het poetsen. Kan ik mijn auto nog brengen vandaag? Of?
3: Nee, ik vind dit wel zat.
0: Oké, duidelijk. Mooie dag gewenst.
3: Hetzelfde, dankjewel.
0: Wij gaan zo meteen draaien. Mart Hoogkamer en Miss Montreal op 501. Houden van haten. Prachtig liedje. En over prachtig gesproken, de Pumas hebben we hier op 502. Meezingen, neurien, alles mag. Zij maakt het verschil.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
3: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
2: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
4: Opeens is er na 1,5 jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
2: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Yes, dankjewel Doral. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 140 kilometer, het drukste moment van de spits ligt zo'n beetje achter ons. Dit zijn de bijzonderheden. De A1 Apeldoorn en Amersfoort voor Barneveld 16 minuten door een ongeluk. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 36 minuten door een ongeluk. En de A44 Den Haag naar Amsterdam tussen Warmond en Burgerveen. Door een ongeluk op de A4 heb je daar 8 minuten. A59, dat is de laatste, Zonzeel naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. Een minuutje of 16. Ik zie hier in de studio handen en voeten. Er is hier een mannetje naast mij. Die is druk met tape. Moet je nog duct tape hebben of zo?
6: Ik heb heel veel.
5: Het valt allemaal van de muur.
6: Het valt.
5: Nou, we breken de hut nu al af, mensen. En dan moeten we nog naar de nummer 1. De week is nog maar op de helft, hè?
6: Ja, ik weet het.
5: Oké. Nou, hang jij het intussen maar even op. Want we gaan een heugelijk moment beleven, jongens.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81.

0: 500.
1: Word wakker, schat. Je hebt maar een droom gehad.

0: Smurfen. In het Smurfenlied bij vader Abraham. De Smurfen die overigens voor het eerst naar buiten kwamen, zeg maar. In de strip van Johan en Pierenwiet. Oh. Ja, dat is lang geleden. 1958 was dat. Oktober 58.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Nou, zo oud is dit liedje niet van vader Abraham. Maar een terechte notering in de Nederlandstalige top 1000 van dit jaar 2026. Het Smurfenlied.
1: Marcel de Vries.
0: Ja, die zongen mee, hoor, in de studio. Dat kon je niet zien, want er was een clipje bij voor de mensen op tv. Die hebben genoten van de blauwe wezentjes. En op nummer 500, 3J's en Ellen ten Damme. En wat is dromen? Ja, ja, niet veel, want de meeste dromen zijn bedrog, zong Borsato. Dus
2: zo.
0: Wat dat betreft, ja, het is een soort film die je tussen je oren afspeelt. En als het geen droom is, het is een naarverhaal, dan is het een nachtmerrie.
2: Hey. Ja, nou ja, dit is gewoon waterdicht.
0: Waterdicht, hè? Ja. Ik had hem deze week een nachtmerrie. Ik heb ze niet zo vaak, maar...
2: Nee.
0: Ik had hem. Ik was ontslagen, maar ik zit er nog wel.
2: Nachtmerrie was ontslagen, hè?
0: In mijn nachtmerrie was... Ja, in de nachtmerrie was ik ontslagen. Ja, afgelopen nacht heerlijk geslapen. Want jongens, ik heb gisteren het winterdekbed erin gegooid. En dat is toch een partij lekker. Daar kun je zin in hebben, hè?
2: Ja, dat is een genot.
0: Nou, dat wil ik even zeggen. Het is 9:10. Goedemorgen. Dit is NPO Ster NL. Te beluisteren op radio DAB Plus in heel Nederland. Via het internet zijn we in de app NPO Luister. Via onze website nposterren.nl. Maar ook kun je meekijken op NPO 1 Extra. Via je tv of via NPO Start. Dat is ook een handige app. En wij gaan even door met aftellen, want we zijn bij 4, 8 en 98.

0: Het is een beetje zoals de schafters rond dit tijdstip. Het is 9:15. Dan zeg je ook van, ah, laat het werk maar even liggen.
1: Even op pauze.
0: Het loopt niet weg. De Nederlandstalige top 1000. Chris Cross, Tino en Emma op 4:97 en loop niet weg. Daarvoor 4:98 Willem en Jan en tussen jou en mij. Goedemorgen, top 1000. Dag nummer 4 van de 6, want we zijn er tot en met vrijdagavond 7 uur met de lijst. Sterren is er natuurlijk 24-7. Voor de mensen die deze week Sterren voor het eerst hebben ontdekt, NPO Sterren NL. Wij zijn er 24-7 met louter en alleen gezellige muziek, Nederlandstalige muziek. Hier op het, vind ik het gezelligste kanaal van de publieke omroep.
1: Ja, ongetwijfeld.
0: By far.
1: By far.
0: En de gezelligste mensen, luisteraars, want Twente 524 is erbij. Nou, dat alleen al. Twente 524. De radio staat aan in Dordrecht. Dat is geen Twente. Lars, die zegt hier vanuit het zonnige Sprangkapelle. Lekker luisteren naar de top 1000. Hop, hop, gas erop. Dat is zanger Bas, dacht ik. Bojan, die luistert lekker mee in Den Haag. Want mijn vraag was, waar staat die radio vanochtend lekker aan? In Franeker bij Nienke. Lekker thuis aan het werk. En in Zulichem bij Mieke staat de radio ook aan. Lorenzo, die kijkt mee via KPN NPO 1 Extra. En Joris, die luistert mee in De Wagen. Ja, dat kan overal zijn waar de wagen maar naartoe gaat natuurlijk. Waar het stuur, in welke richting die op staat. Dan hebben we hier Wen Vos in het Doolhof. En dat is een wijk in Steenwijk. Daar ben ik doorheen gefietst volgens mij deze zomer met mijn fietsvakantie.
1: Oh, het is geen echt Doolhof, het is gewoon een wijk en die heet Doolhof.
0: Dat heet, misschien. Maar ik was ook in een wijk en dat was ook een Doolhof. Toen heb ik de Google Maps er maar even bijgepakt. Oh, ja. Hier kom ik nooit weer. Dan wordt het zo meteen vijf uur lang Steenwijk. In principe had dat ook in een kwartiertje gekund.
1: Ja, heb je het in een kwartier dan wel gezien?
0: Ik moest door, weet je wel.
1: Oh.
0: Ja, dat was het. Juri is erbij in Uden en hij staat vandaag aan in Rijnsburg op de veiling, zegt Willem. Dezelfde collega's die het niets vonden, die vinden het nu wel leuk. Kijk, die ontdekken toch Sterren NL.
1: Heel goed.
0: En die ontdekken ook dat het hier dat het meer is dan alleen maar een paar liedjes. Het is gezelligheid, het is muziek die je meezingt, waarbij je wat herinneringen ophaalt. Waarbij je misschien af en toe eens even aan leuke of verdrietige momenten gaat denken. En het is hetgeen wat verbroedert, want dat is de Nederlandse muziek.
1: Mooi.
0: Jorik is erbij, die luistert mee vanuit Wil. En Maureen, die zegt goedemorgen Marcel en Wouter. Vandaag lekker een dagje vrij en de top 1000 aan. Groetjes van Maureen uit Sint-Willebrord. En is dat dan via radio of tv? Want dat kan natuurlijk op vele manieren. Laat het ons weten. We doen zometeen nog even wat meer appies. Wellicht haalt jouw appie ook nog de tv, net als ons. NPO 1 Extra, probeer het maar. En NPO Luister is de app die je moet hebben.
1: Okay.
0: Dat gezegd hebbende, ga ik zometeen Monique Smit voor je draaien. De oplossing van ons spelletje, de hitflits van een half uurtje geleden. De Twijfelaar op 4:95. Maar eerst, live, het goede doel op 4:96. De nooduitgang. Ik moest naar

0: in de top 1000 op 495.
1: Top 1000!
0: Ja, mooi appie vanaf Curaçao van een paar boys die midden in de nacht nu... want het is op Curaçao bijna 3:30 in de nacht.
2: 3:30, ja.
0: En die zitten daar aan een biertje en die willen heel graag dat we ze even noemen... bij naam en toenaam volgens mij. Even kijken, ha, Marcel, Daan en Rico hier vanaf Curaçao. We drinken er nog eentje. Waarschijnlijk al 2, 3, 4 inmiddels. We zijn net op stap geweest. Ik wil de groeten doen aan mijn collega's Job en Stan... in Loerbeek. En ik kan bellen via WhatsApp. Nou ja, oké. Dat bellen sla ik even over als je erg vindt. Want wij moeten op tijd uitkomen, jongens.
2: Ja, we hebben het ook gewoon druk, hè.
0: Als we nu gaan bellen met iedereen... dan denk ik dat we volgende week dinsdag ergens eindigen met de top 1000. En het doel is om dat vrijdagavond 7 uur te doen. Laat vooral weten waar die aan staat. Ik doe zo meteen nog wat meer appies. Maar eerst even wat muziek. Want we gaan wel 2 giganten achter elkaar draaien. Zometeen hoor je op 4.93 een van zijn beste liedjes misschien wel. André Hazes en Ik meen het. Maar eerst op 4.94 de Koning der Piraten. En Laat de zon maar schijnen.
3: Ik lig

0: concert wel eens gezien in het concertgebouw van Hazes begin jaren 80?
1: Nee, nog nooit.
0: Staat op YouTube. Is een fantastisch concert. Dat is geweldig. Dan ga je echt even terug in die tijd toen hij op zijn allerbest was.
2: De Nederlandstalige top 1000. NPO Sterren NL.
0: André Hazes live in het concertgebouw. Moet checken vooral. Dit was Hazes. Ik meen het in de Nederlandstalige top 1000. 9:55. We hebben net, misschien heb je het zelf gezien of niet. Heb je ons lekker op tv? Kunnen wij dat ook zeggen nu? Of gaan we dat niet doen?
1: Het is net op nationale tv geweest. Dan kunnen wij het ook, toch?
0: Op nationale tv. Ja, wij wisten hier wel van, hoor. Maar onze collega Emily Sleven, die hier zo meteen te horen is om 10:00... die was net ook op tv, maar niet op dit kanaal.
1: Nee. Nee.
0: Zometeen wel, maar net was op het hoofdkanaal, zeg maar.
1: Ja, NPO 1.
0: NPO 1, want daar heb je dan Goedemorgen Nederland. En daar was ze de gast om te praten over de Nederlandstalige muziek en de populariteit ervan. En dat was ook een... ze was in goed gezelschap.
1: Heel goed gezelschap.
0: Een goede vertegenwoordiger namens de muziek. En dat is Justin de Wild. En wat is daar net gebeurd?
1: Zij zaten naast elkaar. Lang gesprek, mooi gesprek. Kun je altijd terugzien op NPO Start. En wat gebeurt daar? Nou, zij tovert iets vanaf de zijkant, van achter de coulissen. Komt daar ineens een award van heb ik jou daar.
0: Ja. Ja.
1: En is onze nummer 1 gekroond.
0: Justin de Wild met Cheerio. Is dit jaar dus de nummer 1 in de Nederlandstalige top 1000. Oké, dat is misschien... Ja, is de glans er vanaf? Nee, toch? Totaal niet van de lijst, hè? Nee, want soms zeggen mensen van... Oh jee, dat had ik nog niet moeten weten, want de nummer 1 wil ik pas vrijdag horen.
1: Oh, we hadden een spoiler alert.
0: Spoiler alert hadden we. Ja, jongens. Helaas, pindakaas. Maar het goede nieuws is wel dat de nummer 100 tot en met 2... Ja, die krijg je pas vrijdag te horen. Die krijg je nog niet te zien via de website. Maar goed, dat is gebeurd net een paar minuten geleden op nationale tv. Wij gaan door met de lijst. Terwijl die lekker aanstaat om te bouwen in het mooie Heeswijk, zegt Erwin. Bij Annemiek op kantoor in Amersfoort. En ook Ivan is lekker aan het luisteren op het werk. Laat het vooral weten waar die aanstaat. Ga ik zo meteen Jeffrey Heeser voor je draaien. Nou, die staat er niet één keer in de lijst. Die staat er 10 keer in. Colara, hoor je zo meteen op 4:91. En dit is een meest recent liedje van...

0: Colara van Jeffrey Hazen, 491. Dit is de Nederlandstalige Top 1000. De lijst die, nou, als ik het zo een beetje spot in de app, al die appies die binnenkomen, die berichtjes, dan staat hij zo'n beetje in heel Nederland staat deze lijst aan.
1: Ja, dat idee krijgen we wel, hè?
0: Nou, sterker nog, hij staat over de grens ook veel aan in, in het buitenland. Dat is ook mooi. En, Petra is erbij in Zuidland bijvoorbeeld, ook in Veenendaal bij Jarno en in de zagerij in Apeldoorn bij Randy. Nou, lekker blijven zagen. En dat komt mooi uit, hè, want het is woensdag. Kunnen we een week lekker door midden zagen.
1: Mooi.
0: Heb ik

0: Sierra Madre. Mooi hè? 489 in de top 1000.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Dat zeg ik, Corné. 11 minuten voor 10. Mijn goede vriend en collega hier op de bijrijderstoel, Wouter, die komt net echt. Ik vond het zo mooi, want ik zit er nog in. Filosofisch vond ik hem mooi. Want wij krijgen namelijk een appje van Bas. En die schrijft: goedemorgen Marcel, dag 4 alweer van de Nederlandstalige Top 1000. Jammer dat we alweer over de helft zijn. Jammer dat je niet altijd live kan meekijken in de studio. Dat ook. Ja. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Dus jammer dat we over de helft zijn. En toen zei jij heel mooi, Wouter.
2: Ja, iets is alleen maar mooi als je weet dat het eindig is.
0: Denk daar maar eens over na.
2: Hey.
0: En toen zei je nog een paar voorbeelden.
2: Ja, nou ja, stel, eigenlijk zou niemand onsterfelijk moeten willen zijn. Want waarom zou je dan nog iets beginnen? Want wat iedereen om je heen gaat dood, jij gaat alleen maar verder, dan is er geen punt.
0: Dan is er geen punt.
2: Niks heeft dan nut.
0: Dus het moet ergens een punt hebben.
2: Ergens moet iets
0: behalve
2: moet het eindig zijn.
0: In de vakantie.
2: Ja, niemand.
0: Dan is het jammer als er een punt komt natuurlijk. Ja. Dat hoort daarbij, jongens. Alles heeft een begin en een eind.
2: Precies.
0: En een worstel 2.
2: Ik wist dat dit eraan zou te komen.
0: Ja. Even kijken, we hebben zometeen Manke Nelis. Och, lekker meezingen met de kleine jodeljongen op 4,87. En je kan er zin in hebben, het is 10 voor 10. Dan is het in principe 9:50. Dan zit er eventueel een 5 in de klok.
2: Ja, dat telt.
0: Dat kan, hè?
2: Legitiem, ja hoor.
0: Die gaan we niet doen overigens, maar we gaan wel zuipen.
3: Hallo party people. This is your captain, Shoreshef speaking. Welcome aboard Party Freaks Airways. After takeoff, we will pump up the sound system, 'cause we're going naar de kloten.

0: Van Cornelis op de bas. En kleine jodeljongen. Volgens mij zag ik een mooie clip uit. Dacht op volle toeren of iets dergelijks.
1: Ja, ze zag het er wel uit, ja.
0: Ja, heerlijk. NPO 1 Extra, daar kun je de hele week lekker meekijken of luisteren via de radio. Want de top 1000 gaat zo meteen door met Emily Sleven. Straks ook nog Corné Klein en Jan Paparazzi. En zullen wij morgen... Wat zie je?
1: Sorry, ik zie ineens
0: een brandalarm.
1: Lampje, zo'n brandalarm.
0: Het zal een testje zijn. We blijven gewoon zitten, we gaan geen kant op. We moeten door met aftellen, want die lijst is de lijst. En wij hebben 486 nog te doen. Zometeen veel plezier met Emily's leven. Wij zijn er morgenochtend weer.
1: Tot morgen.
0: Dit zijn de mannenharten.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits loopt op zijn eind. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer file. Met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
1: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81.

Ik heb meegezongen. Knettervals. Maakt niet uit. Heb jij dat eigenlijk ook gedaan? Heerlijk deze lijst, de Nederlandstalige top 1000.

even, want Mitchell uit Bodegraven die zegt erover: als we op vakantie gingen met de auto, dan kon deze niet ontbreken. Nou, goedemorgen, mijn naam dat is Emily Sleven. En we zijn zojuist bij Marcel de magische 500 grens gepasseerd. Dus we zijn over de helft. En dat betekent dat je de bovenste beste van de lijst in de komende uren nog van mij krijgt. Niet alleen van mij, vanmiddag ook nog van Corné Klein en ook nog van Jan Paparazzi. Morgen weer van Marcel. En gewoon tijdens de jubileumeditie, want het is het vijfde jaar op rij dat we de Nederlandstalige Top 1000 organiseren. Zometeen tijdens lunch hebben we ook een hele leuke lunchgast. Nee, er wordt geen bier getapt. Nee. Maar Sander Kwarten die schuift gezellig aan. Dus niet met zijn tapster, maar wel met zijn zoontje. Oh, die is ook zo goed, daar gaan we het straks ook over hebben. Die is eigenlijk ook hard op weg om volkszanger te worden. We gaan verder met deze prachtige lijst. Tijd voor nummer 483. Daar vinden we mijn vriend Django Wagner met Mijn naam, dat is Marina.

0: 482.
1: Met mijn handen in mijn haar, denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: Oh, ik ook van jou, Henk.
1: Steeds van je hand.
0: Ja, ik ook echt van jou. Henk Wijngaard met Kijk Uit, hier ben ik op nummer 481 in de Nederlandstalige top 1000. Nou, het gaat inmiddels weer beter met Henk Wijngaard, maar het was echt wel een hele spannende periode voor hem. En dat natuurlijk na een ziekenhuisopname, want hij onderging een hartoperatie. Nou, vorige week hebben we hem even gebeld om te vragen of hij het leuk zou vinden om langs te komen hier in de uitzending, maar dat is allemaal nog te vroeg. Maar gelukkig gaat het op dit moment goed met hem en is hij echt aan het herstellen. En binnenkort, wilde hij ook nog even zeggen, komt er nieuwe muziek uit. Nou, op de volgende plaat is onder andere gestemd door Tim uit Houten. En hij zegt erover: dit nummer hadden we op onze openingsdans tijdens onze bruiloft. Een prachtige dag die we nooit zullen vergeten. Je hoort Guus Meeuwis nu op nummer 480 met Wat komt er jou?

Wil is met jou bij mij, kan ik alles? Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door.

0: 478.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Je vraagt of ik na al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent?

Wij zullen hem nooit vergeten. Nou, morgen, 15 oktober, dan is zijn verjaardag en zou hij eigenlijk 81 jaar geworden zijn. Maar de blaaskapel achter deze plaat was ook een echt wel bijzonder gezelschap. Het was een kruidenier, een metselaar, een varkenshoeder, een aspergeteler en ook nog 22 dames uit een koor in het Limburgse dorp waar Joost dan ook woonde. Hij was gelukkig niemand vergeten. Maar zometeen hoor je een zanger die we ook zeker niet zijn vergeten in de Nederlandstalige top 1000. Want ik heb hem deze ochtend op NPO 1 iets bijzonders mogen overhandigen. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen. We gaan eerst naar 477. John West en een dag zonder jou.

0: 475.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in

0: De Nederlandstalige top 1000. Nou, zij wil mij, dat heeft de volgende zomer vanochtend ook gedacht. Ik mocht namelijk Justin de Wild live op NPO 1 de award overhandigen voor de nummer 1 positie van Cheerio in de Nederlandstalige top 1000. En daar was hij heel erg over verrast.
1: De nummer 1. Het is een zo... Maar ik zei, oh leuk.
2: Ja, heerlijk.
1: Dit had hij niet door.
2: Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk wel een eer. Het is de top 1000 van Nederlandstalig en dan nummer 1, ja.
3: Ja. Duidelijkheid, jij wist echt niks.
2: Ik wist echt serieus van niks. En ja, dit maakt het ook een hele mooie eraan. En ja, de Nederlandstalige top 1000 en dan nummer 1.
1: Waar ja, komt hij te staan?
2: Ja, ik moet het nog ophangen. Ik heb net een nieuw huisje en ik moet de plank nog ophangen. En het wordt gewoon een trofeeënplank, wat ik allemaal het afgelopen jaar heb gekregen.
3: Ach,
2: en gewonnen heb. Maar dit, ja, dit...
0: Ja, dit is geweldig. Komende vrijdagavond rond 6:45. Dan moet Jan Paparazzi zijn praatjes niet al te lang houden. Dan ga je hem dus horen met de nummer 1. Al zijn die praatjes van Jan altijd wel heel erg leuk, hoor. In de Nederlandstalige top 1000. Ook al is het geen lijst, dan vind je ze nog leuk. Maar dat is niet de enige plaat van Justin de Wild in de lijst. Vorig jaar stond hij er namelijk helemaal niet in. Dit jaar dus 4 keer. Bijvoorbeeld ook met Lang Leven de Lol. Want deze vinden we terug op nummer 474.

Russo. Ik moet zeggen dat ik echt wel fan ben geworden van die Russo. Een tijd geleden hier met Samuel Welten. Ja, dat was meteen boom. Dat was echt gezellig hier in de studio. Zometeen 470, maar nu eerst 471. Litse Hillen met Die Engel.

0: Marco Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky

0: Hier waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort-Noord en Barneveld, 7 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsviel. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
2: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Emily's leven.
3: Ja, en mocht je op dit moment meekijken, ik ga even lekker zwaaien. Ja, stuur anders even een leuke foto in. Dat vind ik leuk, ja. Via de NPO Luisterapp gaan we verder met deze prachtige lijst.
4: De Nederlandstalige Top 1000.
2: NPO. 469.

0: 68 in de Nederlandstalige top 1000. Hij staat er 13 keer in deze prachtige lijst. Ja, wat zegt Emily Sleven? Want goedemorgen. Ik vind het echt gezellig dat je erbij bent. Zit je op dit moment lekker te genieten van de Nederlandstalige top 1000? Nou, laat dan even van je horen. Een aantal hebben dat al gedaan. Ik heb net even gezwaaid naar de camera. Hallo! Doe ook even een beetje hartjes. Weet je wel, in de zin van positiviteit. Ja, want daar zijn we voor. Inderdaad. En ik zie dat Daantje een berichtje terug heeft gestuurd. Moreno, die heeft ook een foto ingestuurd. Petra, Roy, Gerwin. Ik zou zeggen, nog meer berichtjes. En je ziet het ook allemaal voorbij komen. Nou, hoe gaaf is dat? En hoe kun je dat doen? Nou, je stuurt gewoon even een berichtje in. En dan is dat te zien. Dus een berichtje insturen via NPO Luister-app. En dan zie je dat via NPO 1, 1 Extra. Dan ben jij gewoon op tv. Jongen, ja. Nou, het is tijd voor de echte hofleverancier van de Nederlandstalige top 1000. En onder andere Ronnie en Jelle uit Volendam. Kan misschien de buurman van Jan zijn. Ja, zou kunnen, of van Monique. Die hebben daar namelijk op gestemd. Ze zeggen erover, Hazes, dat is de basis. Dit is André Hazes met Vaag en Stil.
1: De Nederlandstalige top 1000. NPO. Sterren NL.
2: Nummer 467.

0: 65 in de Nederlandstalige top 1000. Nou, echt onwijs bedankt, want er komen zoveel leuke berichten binnen via de NPO Luister-app. Joost laat weten, ik ben samen met mijn collega in de auto lekker naar de top 1000 aan het luisteren. Dat doen we al 4 dagen lang. Wat een toplijst. Dankjewel Joost, inderdaad ook hard aan gewerkt. Al die stemmen natuurlijk verzamelen en uiteindelijk een prachtige lijst. Raymond die laat weten, heerlijk in het zonnetje aan het schilderen met de Hollandse klappers die galmen van de steiger. En Milan die laat weten, goedemorgen Emily, ik luister mee vanuit de klas, want ik zit weer op school. Ja, is niet leuk, hè? En af en toe kijk ik ook mee via de website. Ja, dat is dan weer wel leuk. Hele fijne uitzending. Dankjewel, Milan. Dennis die is ook weer heerlijk aan het genieten van de top 1000. En Patrick zegt, het is genieten, hoor. Lekker bezig, Emily. En ook Bart, want Bart, zeg eens hallo.
1: Hallo.
0: Ja, mijn producer Bart die is er ook bij. En Luca die luistert ook gezellig mee naar de Nederlandstalige top 1000. En ook jij mag van je laten horen. En ik weet niet of er een Rosamunde op dit moment meeluistert. Rosamunde.

0: 63 in de Nederlandstalige top 1000. Nou, wil jij een exclusieve Sterrenel Bluetooth speaker winnen? Let dan even goed op.
1: De Nederlandstalige top 1000 hitflits.
0: Ja, want tijdens de Nederlandstalige top 1000 spelen we ook een spelletje. Namelijk de hitflits. Dan krijg je een heel kort fragment van een liedje te horen. En dan moet jij raden welk liedje dat is. Dus titel en artiest graag. Spits je oren. Want hier komt het fragment. Kort, maar ben je een echt liefhebber van Nederlandstalig lied, dan moet je dat weten. Stuur dan je antwoord in de NPO Luister-app via het knopje bericht. En wie weet heb jij zometeen de Sterrenel speaker gewoon helemaal te pakken. Is die gewoon helemaal van jou? We gaan verder met de Nederlandstalig top 1000. De lijst der lijsten. Frans Duits met Morgen is pas morgen op nummer 461. Ik heb

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

Je hoort al 459 de Shorts met Comment ça va. Ja, en op deze plaat hebben onder andere Maurice, Christel, Evelien en Eefke gestemd. Ze worden altijd wel een beetje emotioneel als ze dit horen. Jan Smit met Je naam en de sterren op nummer 458.

0: Oh, wat is dit mooi. Onze Sterrenl-collega Jan Smit op nummer 458 met je naam in de sterren. Soms heb je wel eens van die momenten dat je denkt, vandaag komt hij extra binnen. Hè? Nou, dat is bijvoorbeeld vandaag.
1: De Nederlandstalige Top 1000 Hitflits.
0: Ja, en zojuist hebben wij een hitflits laten horen. Dus eigenlijk een heel kort fragmentje van een liedje. En dan moet jij raden welk liedje dat is. En als het goed is, heb ik aan de telefoon Thijs van den Heuvel. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey Thijs, hoe is het?
2: Ja, goed, goed. En met jou?
0: Nou, hartstikke goed. Waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Geffen.
0: Nee, je liegt.
2: Nee, dat lieg ik niet.
0: Uit Geffen, mijn producer, Bart. Ken je Bart dan ook?
2: Nee, die ken ik niet.
0: Nee? Oh, nee. Dat moet toch wel bij een bekende zijn bij jullie in Geffen?
2: Wel, wat is zijn achternaam?
0: Dat zal ik straks wel eventjes vertellen wat zijn achternaam is.
2: Oh, dat is goed.
0: Nou, buiten de uitzending wel even. Straks zijn ze allemaal bij hem aan de deur, dat moet ook niet hebben.
2: Nee, dat is ook niet.
0: Nee. Wat ben je op dit moment aan het doen in Geffen?
2: Ik ben een houten kazijn aan het stellen.
0: Is dat nou zwaar werk?
2: Nee, dat valt wel mee hoor.
0: Dan moet je eigenlijk zeggen, ja, dat is echt hartstikke zwaar, want als de baas luistert, of ben de eigen baas?
2: Nee, ik werk voor de baas.
0: Ja, heel hard werken, Thijs.
2: Ja.
0: Oeh, spierballen, hè, denk je?
2: Ja.
0: Ja, dat dacht ik al. Maar volop de muziek aan in dat van de Nederlandstalige Top 1000. Hoe ga jij daar een beetje in mee?
2: Hey, ik ga daar keihard lekker op. Dat is de mooiste muziek die er is.
0: En wat zijn dan echt jouw favoriete nummers dat je zegt, nou echt, dan gaat hij echt standje buren ruzie.
2: Ja, toevallig vind ik Jan Smit heel mooi.
0: Ja, dit nummer was net echt heel mooi. Kom ik bij jou ook zo binnen?
2: Ja.
0: Ja, ik had het ook. Soms heb je van die momenten, dan denk je in één keer... Oh, maar dat komt misschien ook omdat je dan van de ene plaat... Ja, dat is normaal ook op de radio, van de ene plaat naar de andere plaat gaat. Maar het is gewoon heel veel in één keer.
2: Ja, dat klopt.
0: Goh, maar nou geouwe hoeren. Dat kan ook eigenlijk alleen maar in Brabant. Maar goed, laten we een spelletje gaan spelen. Ik laat hem nog één keer aan je horen, Thijs. Komt-ie. Eens even kijken of een beetje een goed gehoor is daar in Geffen. Thijs.
2: Ja, is heel goed te horen. Luid en duidelijk.
0: Nou, wie is dat dan? Wie zijn dat dan?
2: Dus de avond is van ons, van Wesley Bronkhorst.
0: Ja, gefeliciteerd, want jij bent een exclusieve Sterrenl Bluetooth speaker. Thijske, gefeliciteerd, hey. Jongen!
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, dan gaan we natuurlijk ook draaien. Eigenlijk mag jij dat dan doen. Dan mag je zeggen, hey, hier is op 457 Wesley Bronkhorst, Billy Dan, Spook, Bees, Lassa. Met de avond is van ons, maar je mag ook zeggen 457, de avond is van ons. Vind ik ook prima.
2: Hier is nummer 357, de avond is van ons.
0: Nee, niet zo snel, want anders denk je dat die lijst zo meteen afgelopen is. 457.
2: Oh, 457. Oh, ik was enthousiast.
0: De avond is van ons nog even.
2: De avond is van ons.
0: Dankjewel, Thijs Koudoe.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten.

0: De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda-Noord, dat komt door een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
2: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO.

0: Je hoorde de nummer 453 Circus Custers met Verliefd tijdens de Nederlandstalige Top 1000. Ja, een hele goede middag en je luistert naar de Nederlandstalige Top 1000. En gezellig bij mij aangeschoven, Sander Kwarten, zonder tapster, maar wel met zoontje, Xavier Kwarten. Goedemiddag.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Hey, hoe is het?
2: Goed.
0: Zal ik eerst even met papa even praten? Gaan we zo samen praten dan? Vind je het leuk? Ja, vind je het goed? Oké. Sander.
1: Yo.
0: Leuk, dit was echt een wens van mij om jou te ontvangen sowieso, maar ook met je zoontje. Omdat ik echt een aantal weken geleden een fragment heb gehoord van jouw zoontje. Omdat hij zo geweldig zingt. Ik was meteen ik werd er ook gewoon een beetje emotioneel van. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we zitten in de studio op dit moment met een oeuvre-artiest. Want je hebt onlangs een oeuvre-award gekregen voor meer dan 60 miljoen streams. Van harte gefeliciteerd.
1: Ja,
0: hoe voelt dat?
1: Ja, onwerkelijk. Kijk, je weet waar je vandaan komt. Een paar jaar geleden stond ik nog op 20 of zo. En we hebben echt wel in een paar jaar tijd wel flinke stapjes weer gemaakt. Dus dat is altijd wel even bijzonder om dat weer eventjes te krijgen.
0: Je hebt onlangs je eigen concert in 013 in mijn eigen stad gegeven.
1: Ja.
0: Ja, dat doe je niet zomaar. Hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, eigenlijk wat trots. Want we zouden het eigenlijk eens niet doen. Dus ik had het toch besloten om het wel te doen. Ik vond het een mijlpaal in mijn carrière. Ik heb er ook echt geen spijt van, want ik heb mijn zoontje natuurlijk ook een podium kunnen geven. En buiten dat gewoon alles samen kunnen vieren. Hè. Dus ook de tapster, 1000 vragen. Ja, geweldig.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Was Xavier dan ook het hoogtepunt van deze avond?
1: Voor mij wel, ja.
0: Was jij voor mij ook, Xavier? Want ik zag een filmpje namelijk. Ik ga even een beetje mijn microfoon omhoog doen.
2: Ja.
0: Ik zag een filmpje voorbij komen en toen dacht ik echt... Ken jij Suske de Rat?
2: Ja.
0: Toen ik jou hoorde zingen, toen dacht ik, dat is Suske. We gaan even terug in de tijd. Maar voor de mensen die denken, waar heeft zij het nou precies over? Ga ik even het fragmentje laten horen. Is dat goed?

0: dit is ongekend. Hoe oud ben je, Xavier?
1: 7 jaar.
0: Sander, wat doet dit met je?
2: Ja, je ziet, ik ga de tranen omhoog. Ja, dat maakt je trots. Het is, ik weet, toen ik zo oud was als hem, had ik dezelfde interesses. Stond ik al met Frans Bauer mee te zingen voor de tv, zeg maar. En dacht ik altijd van, ja, later wil ik dat ook en dat ga ik doen. En dan ben je zelf jaren aan de weg aan het timmeren en met vallen en opstaan. En dan, ja, dan krijg je een zoon en dan krijg je er twee. En dan, ja, dan maak je een liedje over je zoon en dan krijg je twee zoons. En dan ik zie dat inmiddels ook zo die drive heb om te zingen en die muziek en die teksten. En ja, dat is heel bijzonder dat je dat weer, zeg maar, mag zien. Dus ik was helemaal zo klein en nou mag ik het bij. Mijn vader zegt altijd, je doet het over, want jij kan het nou zien bij je eigen zoon hoe jij was. En dat is gaaf, ja.
0: Er zijn heel veel reacties op gekomen. Hoe zijn jullie daar nu zelf als ouders zijnde in met zijn talent?
2: Nou, wij staan er eigenlijk vrij nuchter in. Want we nemen het hoe dat het is. Dus als hij zijn momentjes krijgt. Ik probeer hem wel het podium te geven waar ik kan, zeg maar. Probeer ik hem wel de dingen te geven wie hij moet doen. Alleen het is wel voor mijn ijskind. Dan moet hij zeer zeker vooral blijven. Ik ga hem zeer zeker niet pushen. Vaak krijgen we ook de vraag, ga je een liedje opnemen? Ga je dit doen, ga je dat doen? Nee, we gaan het allemaal nog niet doen. We laten het lopen hoe dat het loopt.
0: Heel
2: en als
0: goed.
2: De tijd rijp is, dan heb ik zoiets van, nou, als je er echt klaar voor bent en je wilt het, hij moet natuurlijk ook gewoon naar school.
0: Heel goed, ja, inderdaad.
2: Dus de basis vind ik heel belangrijk. En dan kunnen we altijd nog kijken van, ja, hoe serieus is hij ermee? En, want het is natuurlijk altijd wel leuk als er een kindje ergens zingt. Ik heb het over alle kinderen. Ik vind alle kinderen leuk. Als ze iets doen wat bijzonder is. Alleen ja, dus mijn zoon, ik ga ook niet zeggen van,
0: ik snap je helemaal.
2: Ik moet er heel nuchter in staan natuurlijk. Maar ik vind wel dat hij kan zingen.
0: Ja, ik vond het zo mooi dat ik dit heel graag met de luisteraars wilde delen tijdens deze prachtige lijst in Nederlandstalige Top 1000. En dat natuurlijk ook weer natuurlijk de toekomst is waar
2: Zeker.
0: Het allemaal naartoe gaat. En ik hoop dat ik hem nog heel vaak natuurlijk ga zien en ga horen. Maar jullie gaan nog niet weg, Xavier. Ben je een beetje goed met artiesten en zo? Dat je een beetje weet met wie je papa allemaal een beetje door het land heen zingt?
1: Ja.
0: Jannes, ken je die?
1: Jannes ken ik wel.
0: Ja, oké. Zou je dan even willen zeggen 452? 452.
2: Zeg maar.
1: 452?
0: Alle sterren zwijgen.
2: Alle sterren zwijgen.
1: Als het ware.
0: Sterren zwijgen. Ga ik hem even draaien. Kletsen we zo verder, ja?

0: Ik dacht dat ik vanmorgen de krul erin had gezet. Maar als ik kijk hier naar de clip van Gordon... Nou, dat bleef al. Dat was echt behoorlijk in de krul. Het is leuk om die clips dan ook allemaal te zien. Gordon op nummer 450. Met Kon ik maar even bij je zijn in de Nederlandstalige top 1000. Dit is toch ook echt gewoon prachtige muziek, Sander.
1: Ja, 100%. Dat, dat blijft, hè.
0: Heb jij dat ook? Dat je dat met ballads, dat, daar ben jij zelf ook van. Ja. Maar in het land hoef jij een ballad niet echt te zingen, denk ik. Want
1: ja. Dan geloof je misschien niet wat ik nou ga zeggen. Want dat is heel raar. Dat is. Het is zo aan het veranderen. Ik heb natuurlijk een liedje in mijn jongen. Hè? Dat zie ik ook als een ballad. Is op de radio eigenlijk ook niet veel gedraaid. Puur omdat het ook een ballad is. Mm-hmm. Maar overal waar ik zing, ik sta wel eens zelfs in discotheek, jongen. En dan zie ik jeugd staan. En dan zeggen ze, dan, zie ik, dan pakken ze de telefoons. En dan kennen ze zo'n dingetje afspelen. En dan staat er gewoon de hele tijd mijn jongen, mijn jongen.
0: Echt waar?
1: Ja,
0: meen je niet?
1: Ja, dat meen ik echt. En dan denk ik bij mij, hoe kan dit nou, joh? Een kind van 18 jaar of een jongen van 18 jaar of een meisje. Mijn meisje. Wat is dit nou? Dus dan sta jij je best een uptempo. Dan zie je heel die zaal ontploffen. En dan willen ze toch gewoon, ze verlangen toch. Nou, dat gevoel.
0: Ja, ik snap dat helemaal. Maar er is ook iemand die heeft even een vraag voor jou.
2: Hey Dave, met Grand Dame hier. Ik heb toen het liedje voor je geschreven, Mijn Jongen. En ik was benieuwd, is dat ding nou onderhand al goud of nog steeds niet?
1: Ja, volgens mij niet.
0: Jammer, ik vind dat vind ik dus echt een nummer. Dat...
1: Ik ken het gewoon naar Vincent, ik ga het ook even opzoeken. Nee, ja,
0: ik
1: dat
0: ben
1: liedje.
0: Heel erg benieuwd. Nou, weet je, voor de mensen die dat niet hebben meegekregen... Toen ik mijn gender reveal had, jij wist eerder dat ik een jongen kreeg dan ik zelf.
1: Ja, ik heb stiekem heel wat baby's.
0: Ja, dat heb jij dus natuurlijk heel vaak met die gender reveal. Hoeveel heb je er al gedaan?
1: Ja, daar kan ik wel vingerwerk op zeggen. Ja, dat is misschien wel 200 keer, misschien wel 500 keer. Ik weet het niet.
0: Is er ooit een fout gemaakt?
1: Nee. Oh, alleen gelukkig. Wat ik wel een tijd geleden een keer had, is wat was met mensen. Ja, dan zeg maar, wat je vaak ziet, die zetten een paal neer en dan mag je op slaan, zeg maar, en dan komt de confetti uit. Hè? Dat is heel gebruikelijk. Nou, die mensen hadden netjes de stekker eruit, omdat die kinderen heel de tijd rond die paal aan het vervelen waren. Ja, dan ga je het bekendmaken en dan komt het refrein in. Dan staat iedereen te trappelen en die kinderen drukken in één keer zo pats op dat ding. Dus dat ding spuit eruit en alles was al bekend voordat ik mijn ding kon doen. Dus dat hele, dat is maar één keer gebeurd trouwens, hoor. Dus dat, ja, is jammer, maar dat, ja, dat gebeurt ook. Er is ook een keer bij iemand, er was iemand anders wie dat deed zingen. Deze met zo'n draaiding.
0: Oh deze, nee, in het gezicht.
1: Schoot ze bij iemand in zijn ogen. Dat liedje, dat filmpje is zwaar viraal gegaan op Dumpet. En er is niemand wie omkijkt naar die jongen, zeg maar. Dus ze schieten die jongen die oog eruit. Iedereen staat te lachen. En, ja, dat is bizar. Dat is
0: helemaal
1: viraal gegaan. Ja,
0: oh.
1: Dat is ook niet leuk. Maar dat zijn dingetjes. Ja, dat zijn ook de dingetjes die gebeuren.
0: Ja, die inderdaad gebeuren. Maar mijn jongen die gaat ontzettend goed. Dat wordt dus inderdaad ook heel vaak gezongen tijdens een gender reveal. Maar de Dapster, ja, die kunnen we toch eigenlijk wel scharen onder de Nederlandstalige zomerhits van dit jaar.
1: Ja.
0: Er worden zelfs hele nieuwe versies op deze plaat gemaakt. Ik heb er even eentje bijgehaald.
3: De biefste.

0: slechter van het land.
1: Ken je hem al?
2: Ja, eerlijk gezegd wel.
1: Maar wat, dit is toch gewoon leuk dat mensen zo enthousiast zijn over jouw muziek.
2: Ja, dit is genieten. En om even een voorbeeld te geven, ik heb het even snel opgezocht. Kijk, mijn jongen staat op 1,7 miljoen. Ja.
1: Is wat mij betreft veel te weinig.
2: Ja, dat is bizar weinig. Waarom? Die plaat staat al zoveel jaar op Spotify. En als je ziet dat ik nou met één plaat in nog geen 8 maanden 5 miljoen streams trek. Ja, dat is dit natuurlijk.
1: Dan heb je het over de Tapster.
2: Dan heb ik het weer over de Tapster. Dus even het ene naar het andere uitste. Maar het gekke is dat deze plaat mijn jongen misschien wel veel meer betekent voor me heb. En veel meer heb qua werk en noem het maar op. Het is gewoon een landelijke hit. Iedereen kent mijn jongen. Kijk, op de cijfers valt die. Dit is ook niet te begrijpen voor mij. No? En voor het label ook vaak niet. Van, hoe kan dit? Iedereen kan
1: je krijgt er dus wel meer werk door. Maar inderdaad, qua streams blijft hij dan dus achter met Tapster. Maar ja, Tapster, hallo. Wat heeft Tapster voor jou betekend?
2: Ja, heel veel. Heel veel. Het is,
1: vertel eens, neem eens eventjes mee.
2: Ja, wat heb het betekend? Er zijn heel veel deuren open gegaan, zowel landelijk en ook qua naamsbekendheid, denk ik wel. Het is ook onder de jeugd. Ja, dit is gewoon. Ik denk wel, voor mijn bekendheid, wel eventjes dit jaar echt een heel booming geweest. Want echt overal waar ik kom, het maakt niet uit meer waar, herkennen ze me en dan is het echt van de Tapster. En dat vind ik het leuke. Dat je eindelijk eens een keer na 15 jaar, dat ze het gezicht achter het. Achter het liedje zien, zeg maar.
1: Herkenning, dat ze weten wie je bent.
2: Dat, ja. Kijk, ze kennen mijn muziek allemaal wel. Ja. Ja, ze kennen mijn muziek allemaal. Als ik zoveel liedjes, maar ze weten bijna nooit wie het zingt. Dus of ik naar ergens in een restaurant loop of in de stad, of het maakt niet uit waar. Het is altijd wel iemand, vooral van de onder de jongeren, die zegt, dat is de Tapster.
1: Ja, maar is
2: dus,
1: toch leuk?
2: Ja, dat is bizar leuk. Ja.
1: Alleen die naam heb ik gewoon een half jaar bijna niet uit kunnen spreken. Tijuana. Ik denk, waarom kiezen ze niet gewoon die Tapster uit Breda uit?
2: Ja, dat is ook een beetje misschien het stukje magie in het liedje. Want als je ook af en toe wel eens de discussie ziet van ja, Tijuana is een plekje. Ik noem het toevallig in het interviewtje een dorpje, maar het is achteraf weer een stad. Ja. Dus dan zie je iedereen weer op los gaan. Ja, maar het is geen dorp, het is een stad van zoveel miljoenen mensen.
1: Weet je, mensen zijn zuur, mensen reageren overal op, weet je wel.
2: Ja. Maar echt discussies, dus ook zeg maar, ja, de tekst die klopt niet. Het zal wel een AI-liedje zijn. Ik zeg maar, waarom? Als je de tekst gewoon goed luistert, dan vertel ik het verhaaltje van A tot Z.
1: Uh-huh.
2: En dan zie je al die discussies. En op een gegeven moment zie je ook, zeg maar, die discussies lossen op. Omdat ze ernaar luisteren, dan zeggen ze ook, ja, het klopt ook wel, want het is gewoon zo en zo en zo. En dan zie je dat er weer overgaan. Ik vind het leuk, spraakmakend. Leuk, man.
1: Nou, het liefst had ik de Tapster nu gedraaid. Maar voor jou is dat natuurlijk helemaal niet leuk als hij nu gaat draaien. Want dan kom je namelijk uit op 449 en daar staat hij niet. Maar daar staat wel weer René Schuurmans met Als ik haar zie.

altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n

0: En Freek, met Ken je dat gevoel op nummer 444 in de Nederlandstalige top 1000? Nou, ik ben alweer bijna klaar, want zometeen dan schuift gezellig Corné Klein aan. Die gaat verder met deze prachtige lijst. Zometeen de 441 met Marco Borsato. Welk nummer dat is, dat hoor je zometeen van onze eigen Corné Klein. Maar ik had echt geweldige gasten dit uur. Sander Kwarten met zijn zoontje Xavier. Hoe vond je het, Xavier?
1: Ja.
0: Oh.
1: Goed.
0: Oh, gelukkig. Ik denk, nou gaat het komen. Ja. Maar kijk, ik heb jouw fragment laten horen, want dat wilde ik heel graag. En dat heb ik afgelopen zomer al aan papa ook gevraagd. Van, gaan we dat dan laten horen? Nou, dat vond ik zo mooi. Dus ik ben ook heel erg benieuwd. Zou jij hetzelfde willen gaan doen als papa?
1: Ja.
0: Ja. Echt optreden? Hoe zie je dat een beetje voor je dan?
1: Ja, weet ik niet.
0: Nee.
2: Ik denk dat hij eerst met zijn vader een keer meegaat dan.
1: Ja.
2: Oh nee, heb je al een paar keer gedaan, hè?
1: Ja.
0: Vind je
2: en
0: leuk?
2: Wat gebeurde er toen? Toen je met papa meereed?
1: Toen,
2: Wat zei je dan tegen papa? Ik moet er ook even heen doen, hè?
0: Oh, ja. Moest ook even een nummertje doen.
1: Ja.
0: Heb je gedaan toen?
2: Ja, dat doet hij af en toe wel. Hè? Weet
0: dus
2: je niet meer? Weet je niet meer waar je mee?
0: In de toekomst gaan we jou nog vaker zien, dus op het podium.
2: Wat deed hij bij jou eigenlijk, Emily?
0: Jij bedoelt tijdens Breda een concert?
2: Ja.
0: Ja, toen zei hij, ik wil even naar ons pap toe. Ik zeg, wat wil je daar gaan doen? Ik wil een liedje mee zingen. Ik zeg, weet je wat, jongen, ga maar.
2: Ja, het gebeurde ook gewoon, hè?
0: Inderdaad, hij kwam in één keer het podium op.
2: Ik hoorde in mijn oortje in één keer, luister eens, je zoon komt zo erbij en die gaat zingen. Ik zeg, mag dat ook? Okay?
0: Ja, het mocht. Ik heb eerst natuurlijk ook even goedkeuring gevraagd aan de organisatie. Ook aan je vrouw, voordat ik zomaar eventjes van alles laat gebeuren. Maar dat was leuk, toch, Xavier?
1: Ja, ik wist niet meer dat zij ook van die Breda concert was.
2: Ja, dat
0: was
2: je
0: leuk.
2: Wel.
0: Ja, was hartstikke leuk. Heb je meteen al heel veel publiek gehad.
1: Ja.
0: Maar ik wil jou in ieder geval bedanken voor jouw komst. Ik vond het onwijs gezellig. Ik vond het ook gezellig dat je even een broodje kroket hier gezellig met me hebt gegeten. Sander, fijn dat je er weer was.
2: Ja, fijn dat ik mocht komen.
0: Nou,
2: en ik
0: waar
2: vind het bijzonder
0: staat die
2: mooi.
0: Tapster? Dat ga je dus binnenkort te horen krijgen.
2: Ik ben benieuwd en ik hoop eigenlijk dat ik met meerdere liedjes erin sta. Volgens mij stond ik vorig jaar best hoog met Geen Twijfel, kan ik me herinneren. Ik stond met twee liedjes erin, dat was volgens mij 1000 vragen. En met Geen Twijfel, dacht ik. En die stonden we vrij hoog. Had ik niet verwacht.
0: Ja, maar je doet het ontzettend lekker. Dus ik zou zeggen, check even de SterrenL top 1000. Hè, de geweldige lijst van ons. Die zometeen verder gaat, de Nederlandstalige top 1000. Samen met Corné Klein. Want volgens mij is hij bijna binnen. Maar nu eerst. Tino Martin en Gerard Joling, 443. Laat me leven. Een hele goede middag. En tot morgen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit.

0: systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Giessendam is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 35 minuten.
2: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via

439 in de lijst. Volumia blijft bij mij. De groep van Xander de Bujonier. En 438 zojuist. Chris Cross Amsterdam. André Hazes, Tabita. En ze komt uit Amsterdam. Dat is een favoriet van Dani uit Lille. Was een fantastisch nummer. Heel mooi nummer gemaakt voor de verjaardag van onze prachtige hoofdstad Amsterdam. Dit is NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. De hele week door de Nederlandstalige top 1000. Reacties zijn van harte welkom via de gratis app NPO Luister. En volg ons ook op tv natuurlijk, niet alleen via de app. Dat kan via NPO 1 Extra. Ik zal naar je zwaaien als je kijkt. Laat het even weten via de app. Dan Nanny uit Maarschalkerweerd. Dat is de achternaam, geloof ik, hè? Of komt ze daar vandaan? Oh ja, het is Nanny uit Os. Dat is het, een supernummer. Dan gaat het over het volgende liedje in de lijst. En Kim uit Nieuw-Vennep is ook groot fan van deze man. Ik heb het over Jeffrey Heesen. De wereld is van ons, genoteerd op nummer 437.

van de bouw. Hartstikke goed. Wij zijn de jongens van de bouw van Bertus Tigerpipe. 436 en Jeffrey Hayes en De Wereld Is Van Ons op 437. Goedemiddag, dit is de Nederlandstalige Top 1000 op de nummer 1 Sterren NL. Met the one and only Yves Berendsen.

Deze week komt de nieuwe single uit van Frank Vanette. Sterker nog, het is een samenwerking met Ray Benjamin. Eigenlijk de nieuwe single van Ray Benjamin, maar dan met Frank Vanette. En dit was een hit van Frank in zijn uppie. Je wilde alleen maar Prada, Gucci en Cartier op nummer 434 in de lijst. En daarvoor 435 voor Yves Berensen en Droom jij over mij vannacht.

Maar dit is en blijft gewoon zijn allermooiste. En Senna uit Boskoop heeft gezegd... doet me denken aan onze vakantie in Griekenland. Er was daar één Nederlands cafeetje. En zodra we daar binnenkwamen, draaiden ze deze van André Hazes.

0: De mannen van Bluff in de Nederlandstalige top 1000. Waar gebeurt het?
1: Hier aan de kust.
0: Ook daar aan de kust, maar ook op NPO Sterren.nl. Dit was Aan de Kust, live van Bluff op 430 en 431 voor André Hazes.

0: jou.
1: De favoriete tekst van Sam van Breukelen uit Woerden. Zolang ik je niet verlies, vind ik heus wel een weg met jou. Wat een prachtige tekst. En dat ben ik helemaal met hem eens. Guus Meeuwis, geef mij je angst, genoteerd op nummer 428. Het volgende

0: Gooitros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai, dat nog tot en met zondag duurt.

0: Later vanmiddag toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat file tussen Albasserdam en Gorkum 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom. Over de A17, A58 en de A4.
2: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000.

0: samen zijn.
1: De Nederlandstalige top 1000.
2: NPO.
1: Sterren NL.
2: Nummer 424.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Het is mooier dan mooi hier bij Sterren NL met een hele fijne plaat van Wesley Klein en Monique Smit. Mooier dan mooi op 423 en 424 Willeke Alberti en het prachtige Samen Zijn.
1: Top 1000!
0: Ja, er valt weer iets te winnen en dat is de felbegeerde Bluetooth speaker van NPO Sterren NL. En dat doen we met de Hitflits. Kort fragment van een liedje. Dat liedje komt zo meteen nog voorbij, dus het is ook nog een beetje, ik heb nog een beetje een tipje voor je. Een soort van hulpmiddel. Je kan nog even checken in de lijst op onze site www.nposterren.nl welke dat eventueel zou kunnen zijn. Dus dat is misschien nog een hulpmiddel. De Hitflits.
2: Nederlandstalige top 1000 Hitflits.
0: En dit is de opgave. Luister goed. Lijkt me niet zo heel erg moeilijk. Welke is dit? Laat het weten via de app NPO Luister. En het is jouw kans op de Bluetooth speaker van Sterren NL. Welk liedje hoorde je zojuist uit de top 1000?
2: Nummer 422.

Lenny Ren genoteerd op nummer 422. En ik zei het gisteren ook al, volgend jaar, komende zomer, zijn ze live in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Volgende week vrijdag komt een nieuwe single uit van de volgende artiest in onze Nederlandstalige top 1000.

boeien met zijn groep en Linda in de Nederlandstalige top 1000. Nou, dat geldt ook voor mij. Ik wil alles voor je doen, alles. We draaien gewoon alleen maar fijne muziek voor je. 419, daarvoor 420, Jan Smit, De Hoeken van de Kamer. En ik zei het al, komende vrijdag, ik zeg het nog een keer, komt zijn nieuwe single uit. Niet komende vrijdag, maar volgende week vrijdag, de nieuwe single van Jan Smit.

0: Nicole, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, Nicole van der Laan uit Heer Hugo Waard. Hoe is je middag, Nicole?
1: Nou, het kan nu niet meer stuk.
0: Echt niet? Hoezo dan? Omdat je in de uitzending zit?
1: Nou, dat onder andere. Maar ja, weet je, gewoon de hele dag al lekkere muziek. En zeer herkenbaar. En soms ook weer niet. En ja. Dan denk ik, woehoe.
0: Nou ja, goed, maar dan leer je ook wat natuurlijk, hè? Zo van, oh, dat is ook wel een leuke plaat. Of misschien een slechte plaat, kan natuurlijk ook.
1: Ja, nou ja, goed. Ze zijn niet allemaal mijn smaak, maar over het algemeen wel.
0: Ja, absoluut. Maar dat heb je, hè? Met een top 1000 kan niet allemaal raak zijn, toch?
1: Nee, dat ben ik met je eens,
0: maar
1: absoluut.
0: Het is zeer gevarieerd en de luisteraar van Sterren NL heeft hem samengesteld. Er is volop gestemd. Op wat voor liedjes heb jij bijvoorbeeld gestemd?
1: Nou, eerlijk gezegd heb ik niet gestemd, maar ik heb meegeadviseerd met de kinderen.
0: Oh, dat is ook goed.
1: Die brulden van, wat moet er nog meer in?
0: Ja, nou ja, en wat, hebben zij geantwoord?
1: Wat zij onder andere hebben gestemd, dat is wat meer van nu. Maar wel Henk Wijngaard onder andere. Ja. Ze hebben, wat hadden ze nog meer? Mo hadden ze geloof ik erop staan. En Jannes zat er eentje tussen. En ik had er geloof ik ook nog eentje. Die had Busy met Anne van Clouseau.
0: Ja, precies. Van de beste zangers.
1: Dus daar wachten we op.
0: Ja, ja, ja. Oh, daar wacht je op. Nou, ik hoop dat hij erin staat. Heb je dat al gecheckt op de site?
1: Nee, nog niet. Ik laat me verrassen.
0: Ja, oké, dat is helemaal goed. Oké, Nicole, we gaan de hitflits even spelen. Volgens mij was het dan makkie.
2: Daar komt de Nederlandstalige top 1000 hitflits.
0: En dit is het fragment. Je kan hem bijna gewoon afmaken, hè?
1: Ja, maar dat ga ik jou niet doen. Nee. Ik ga wel zeggen wie het is. Is dat goed?
0: Ja, zeg maar.
1: Oké, voor mij was het Henk Wijngaard met Nachtrijders.
0: Nachtrijders is helemaal goed!
1: Yeah!
0: Nicole, gefeliciteerd. Wij gaan zorgen dat met een enorme spoed die Bluetooth speaker jouw kant op komt.
1: Ja, helemaal goed. Ik zal hem delen samen met de jongste zoon.
0: Helemaal
1: dat moet

Vincent, mijn goede vriend Vincent, in de Nederlandstalige top 1000 met Dansé, Dansé 415. En het goede antwoord gegeven door Nicole uit Heer Hugo Waard. Bij de Hitflits, dat was Henk Wijngaard en Nachtrijders. Nog een appje van Kees-Jan. Groetjes aan mijn collega José, die volop meegeniet van de Nederlandstalige top 1000. Kijk, daar doen we het voor. Dankjewel voor je appje en blijf ons bestoken.

0: Nederlandstalige top 1000. Met René Vroger, Billy Dans en De Stad op 413. Een favoriet van Thijs Vreeburgen uit De Zulk. Dit nummer heb ik vorig jaar voor het eerst gehoord bij de toppers in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. Sindsdien staat het in al mijn playlisten. En voor deze van de René Vroger en Billy Dans hoorde je 414 Bonnie Sinclair en Bonnie kom je buiten spelen. Bas Hubers uit De Aard, onze Nijmeegse vriend met zijn kameraden van toen. Deze mag niet ontbreken, doet het goed op ieder feestje. Jordi uit Ureterp, heel mooi liedje. Dat werd gezongen bij NEC in de Champions League wedstrijd. En Marloes uit Hekendorp zegt... De Johnny's, heel vaak live gezien en altijd feest.
1: Dag schat, we komen voor de haastparty. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A59 naar Den Bosch, want daar heb je voor knooppunt Hooipolder wel een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je ook een kleine 10 minuten in de file bij Hardingsveld-Giessendam. Verder heb je op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht 10 minuten oponthoud tussen Haastrecht en Stolwijk.
0: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO.

afgelopen jaren. Dat klopt wel, ben ik eens. Brian Kattau uit Marum zegt, dit nummer maakt je direct vrolijk. Hij pakt je en zorgt dat je vrolijk wordt. Een lekkere meezinger. Dan heb ik het nog steeds over Jan

0: NPO Luister. Dit is Antoon, hallo.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: NPO.
1: Sterren NL.
0: Nummer 400.
2: Hou maar bij.

Het was zo'n gezellige middag, maar de clip loopt van de van Honky Tonky pianistie. Nico Haken op Rieksaaiers en Bart, mijn topproducer, zegt... had jij vroeger ook zo'n snor? Nee, natuurlijk niet, man.

is mijn lievelingsnummer. Deze tekst heb ik op mijn enkel getatoeëerd in Wolter zijn handschrift. Dat is ook heel bijzonder. En dit was onze openingsdans op onze bruiloft. Dan Richie uit Utrecht, omdat het een heerlijk feestnummer is. En het brengt meteen heel veel sfeer. De muziek van Frans Duits zorgt ervoor dat iedereen lekker kan meezingen en lekker kan genieten. En dan heb ik het over welke hit van Frans Duits. Nou, de volgende.

400 hemel en aarde en 401 voor Frans-Duits. Komt er voor mij dan ook een dag? Als je de videoclip ziet, dan zijn het bijna twee Frans-Duitsen, hè? Dat is onvoorstelbaar. Wat een verschil, zeg. Wat een verschil. Niels heeft een berichtje gestuurd. Goedemiddag, Corné. Heerlijk onderweg met collega Maarten achter het stuur. Vol gas naar huis met de top 1000. Arjan zegt, hoi Corné, even de groeten doen aan Johan van der Brink en Mies Spanband uit het magazijn. Menno zegt zojuist bij de Truckere Keks, ik ben zo blij dat de Keks volgend jaar toch nog gaan optreden. Na 25 jaar hoop op Bospop ook. Robin heeft gezegd, nou, dit is zo geweldig. Van mij mag het wel een top 5000 worden. Heerlijk om naar te luisteren, naar top 5000. Dan ben ik een half jaar bezig, geloof ik. Sjoerd, genieten van de show, Corné. Ik eet vanavond lekker bloemkool. Ga ik zo meteen klaarmaken. Heerlijk luisteren naar Sterren NL. En dan Lijsterman. Heel leuk om dit jaar met beeld te kunnen luisteren naar de top 1000. Ook hier in België. Nou, blijf dat zeker doen via NPO 1 Extra. En een plaat voor, ja, Bas Huberts uit Aard zegt, elke kale man tijdens carnaval of een feest is onveilig met dit nummer.

Loves in de studio. Je hoort hem vanaf 4 uur. Giovanni, ik duik nog even in de app. Mijn moeder Henny is een hele grote fan van Frank van Etten. Groetjes vanuit Apeldoorn. Danielle zegt, toplijst, lekker genieten vanuit Raalte. Dan Tim Boerings. Hey Corné, DJ Tim van Radio, is het Chemiva? Zeg ik dat goed? Even een vraagje, mag ik een keer komen kijken in de studio van Sterren NL? Groetjes Tim uit Leiderdorp, dat mag zeker. Jan die zwaait, Jan knikt al, dat is goed. Hij mag bij Jan komen kijken, dat is helemaal goed. Harold Boter, nog een appje. Wat een gezellige muziek. Wij lopen de Polonaise. Groeten van Jorren, Dunia en Harold. En dan nog een appje van Johan. Het kan geen toeval zijn dat de Lawine Boys met seks met die kale in de uren van Corné voorbij komen, hè? Ja, er is gewoon op gestemd. Toevallig heb ik een kale kop. Ik zit eigenlijk te kijken naar Bart, mijn topproducer. Die is een beetje vlassig aan het worden. Dat... gaat het er af straks, Bart, of wat ga je doen? Laat je het een beetje Donald Trump echt achterhangen? Dat wordt een beetje twijfelachtig, hè? Misschien dat onze luisteraars even moeten appen en moeten zeggen van... oké, scheer het er gewoon af, dan zie je er goed uit met een kale kop. En dan weet je, je bent net getrouwd met Nienke. Seks met die kale is altijd beter. Dat is altijd beter. Dus de luisteraars die moeten maar even bepalen... of jij het een beetje vlassig moet laten, zeg maar... of dat het er gewoon af moet. Nou, ik spreek je morgen weer vanaf 1 uur... voor nog meer Nederlandstalige Top 1000. Niet vergeten, morgen vroeg om 6 uur begint Marcel... en om 7 uur gaat hij door met de lijst. Daarna Emily Sleven, maar eerst... blijf dus hier bij Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het is op een aantal wegen al behoorlijk druk. Op de A1 sta je 3 kwartier in de file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Komt door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nu helemaal dicht tussen Bokstel en Best. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Verder sta je een kwartier in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik-Ido-Ambacht. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. En het is druk op de A16 van Rotterdam naar het zuiden voor knooppunt Ridderkerk. Daar is het oponthoud 20 minuten.
0: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81. Jan Paparazzi.
3: Even wachten, Cordé. Even mijn schoenen losdoen. Even mijn schoenen uittrekken. En dan kan ik gaan beginnen.

0: pas sinds een paar maanden. Echt een hele, hele, hele goede plaat. Liefdesliedjes op 393. Goedemiddag.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Ja, gek is dat, hè? Sommige platen die gaan je leven lang

komende drie uur. Bij de zomerse dag alweer, de 1, 2, 3, 4e dag van de Nederlandstalige Top 1000 hier op Sterren NL Radio. Jan de Man tot een uur of 7. Ik hou je hopelijk een beetje aangenaam gezelschap met een prachtig deel van de lijst de komende drie uur.

0: Billy Dan, Schappie Sappie op 390 in de Nederlandstalige top 1000. Daarvoor 391. Maribel, ken je er nog? Marietje Kwakman. Hè? Ze komt uit Volendam. Daar werd ze geboren, een aantal jaren geleden, 1960. En ze woont al een jaar of 20, denk ik, ondertussen op het vakantieeiland Ibiza. Daar heeft ze een B&B. Ik hoop voor haar vol liefde. In de privésfeer. En ze heeft ook een kleine wijngaard daar. Weet ik uit betrouwbare bron. En ze verbouwt zeg maar wijnen daar. De Maribel-wijn. Maar of ze dat nou doet om dat commercieel in de markt te zetten, weet ik niet. Ik dacht het niet eigenlijk. Volgens mij is het allemaal voor eigen gebruik. Dus ik neem aan dat het heel gezellig is bij de B&B van Maribel in Ibiza. Ik hou van jou, zong ze op 391. En dat was een plaat waarmee ze naar het Songfestival ging in 1984. Mensenleven geleden. En ze haalde in dat jaar, ja, ze werd... niet eerste, laat ik het zo zeggen. In 1984 werd het Songfestival gewonnen door de Harry's. De groep zegt het al, hè? Het was een hoop kabaal. Met Diggy Lou, Diggy Lee. En Maribel eindigde in dat jaar namens Nederland op de 13e plaats met 34 punten. Met dit prachtige plaatje, ik hou van jou, op 391. En daarvoor 392, Ferry de Lits, Ademloos door de Nacht. En het was een plaat die stond vorig jaar een stukje hoger, op 299. Die is dus 93 plekken naar beneden getuimeld, om het zo maar te zeggen. En Ferry hoor je deze week nog twee keer. De man met het witste gebit uit de showbiz. En we draaiden ook nog Mart Hoogkamer, heb ik afgekondigd. Mart komt er trouwens nog een aantal keren aan deze week. Hè, voor de fans van Mart Hoogkamer, hij komt er nog aan. Je hoort hem nog 9 keer de komende dagen in de top 1000. En Kevin uit Almere zegt bij de nominaties, ja, Mart Hoogkamer, grappie sappie. Als je deze plaat hoort op vrijdagmiddag 5 uur, is het weekend voor mij helemaal begonnen. We gaan naar 389. Django, de man met de koperen longen. En we dansen op de mambo. Marcel uit Huizen zegt, wij gaan bijna ieder jaar naar Curaçao. En iedere zondag is er daar salsaavond bij Hemingway, bij Mambo Beach. Als ik dit geweldige nummer hoor van Django, dan dwalen mijn gedachten altijd af naar Douchy Corsao. Oh, als ik deze plaat van Django hoor, dalen mijn gedachten altijd af naar het programma Nederland in Beweging op NPO 1 's ochtends. Want weet je hoe ze daar beginnen?
1: Stap in Aling.

en entertainer is dit, hè? Gerard Joling. Top 387, we gaan los met z'n allen. Een van de aardigste en een van de meest professionele artiesten van Nederland. Al 40 jaar een vaste waarde in de Nederlandstalige biz. Bekend van talloze hits in binnen- en buitenland. Bekend van zijn grote successen met de toppers al jarenlang. Wat zouden ze zijn zonder elkaar, zonder Gerard Joling? Fantastisch. Hij was hier vorige week. Ik ben een enorme fan van Gerard Joling. En als je ook fan van Gerard Joling bent, kan je wel even kijken naar de nieuwe vlog. Die is vandaag online gekomen. En daar staan we dan ook nog in met Sterrenel Radio. Het bezoek wat Gerard vorige week bracht aan de studio van Sterrenel. Hier, hij zat tegenover mij een week geleden, 168 uur geleden. En hij vertelde over zijn carrière, over zijn avonturen bij de toppers. En hij zat helemaal op zijn praatstoel. En een deel daarvan zie je ook in de vlog toch terug die hij vandaag gepubliceerd heeft. Gaan we even kijken op zijn YouTube-kanaal. Gerard Joling. Heerlijke vent. Ik hou van Gerard Joling. Wat zouden we moeten zonder Gerard Joling, zeg ik in alle bescheidenheid. Hij stond op 387, los met z'n allen, in plaats van Sandra uit Hoorn op gestemd heeft. Die zegt, deze staat altijd op de playlist bij mij. In mijn vriendinnenweekend, wat we regelmatig houden. Geweldig. En Richard uit Den Bosch is ook te los, want die zegt, deze doen we denken aan mijn 50ste verjaardag. Ik ben toen helemaal losgegaan. Oh, zijn er foto's van, Richard? We draaiden ook nog Rutger Kot met Vrede. Vorig jaar stond ze op 307, dit jaar 388. Gaat langzamerhand toch een beetje... Ja, misschien door de toestand in de wereld dat de mensen de hoop opgegeven hebben dat de vrede er nog niet echt is. Dat die richting de 400 gaat nu in plaats van 300. Dat song was die wel van 1993, daar deed ze mee met die plaats. Ze eindigde op een zesde plek met 93 punten. En Carla uit Purmerend zegt, dit lied is actueler dan ooit. Met alles wat er in de wereld gebeurt om ons heen, dat is afschuwelijk. Moeten we toch blijven hopen op wonderen tot de vrede er uiteindelijk is. Ik weet niet, ja. Ik weet niet of de straat van Hormuz al geopend is ondertussen. Ik denk het niet, dus we moeten nog even doorbijten, lieve vrienden van Sterrenel Radio. Laat even weten hoe je erbij zit, hoe je erbij luistert en wat je allemaal meemaakt vandaag. In de app van NPO Luister. Straks doen we een lekker rondje met reacties van luisteraars. Draai ik ondertussen nummer 386, een blaad uit 1984. Een eenmalige combinatie van twee echte toppers in hun vak. Basgitarist Henny Vrienten, uiteraard bekend van Doe Maar. En Henny Vrienten met Herman Brood in dit geval. Maakte een prachtige plaat, een eenmalige hit in 1984. Haalde ook nog de top 40, werd zelfs een top 10 notering. En hij staat dit jaar op 386 in de Nederlandstalige top 1000. Het fantastische nummer, Als je wint, heb je vrienden.

Even mee op kanaal 81 van NPO 1 Extra. KPN en Ziggo 81. Dat was Nielsen, de plaat waarvan Kim uit Delft zegt... ik kan niet dansen, maar bij dit nummer ga ik toch altijd even los. Mooi, je hebt gelijk ook, Kim. Je leeft maar één keer. En daarvoor draaiden we 3.85. Jeffrey Hezen, De Bos Vermos en Bas Brees. En gooi hem dicht. Ja, ik gooi je ramen open. Het is een fantastische woensdagmiddag. Sommige mensen zitten zelfs met dit weer. Met de hele dag met de Luxeflex naar beneden. De rolgordijnen pot dicht. En de deuren en de ramen allemaal dicht. Maar dit is zo'n prachtige dag, die 14 oktober. Gooi die ramen open. Frisse lucht, mensen. Ga naar buiten. Geniet van het zonnetje. Het is een fantastische gratis dag. En als je thuis komt, zet je de radio weer lekker aan op Sterrenl Radio. En zij zeggen dan gooi hem dicht. Maar ik gooi het raam hier open bij NPO Sterrenl Radio. En ik gooi ook de app even open. Komt er alles binnen hier. Om te beginnen, even kijken. Wat gaan we doen? Ja, deze eventjes. Jammer Jan, nog maar 3 uurtjes. Ach, dan begint iemand gelijk weer negatief. Jammer Jan, nog maar 3 uurtjes. Geniet ervan. Nu nog maar 2 uur en een kwartier. Henke is dat. Die zegt, dat zit het even op voor vandaag. Na 3 uurtjes. Maar Jan gaat nog... Oh, gelukkig, het eindigt positief. Jan gaat nog lekker los. Hij gaat ons verwennen met geweldige muziek. Kom maar op, Janneman. Dankjewel voor je mooie reactie. Henny zegt, lekker luisteren met Giovanni, met Danielle Gilano en Jamilo. Nou, groet uit Apeldoorn. Charlene erbij ook vandaag. Janneman, gezellig. 3 uurtjes en jij op de bak. Altijd een feestje met jou op de radio. Mijn dochter Naomi wacht met smart op een nummertje van Yves Berendsen. Groet uit Arnhemuiden. Nou, Yves Berendsen komt eraan binnen nu en 5 minuten. Hier in dit Lifestyle Magazine, deze top 1000. René Hendricks ook erbij vandaag met een fotootje. Hele leuke foto. Goedemiddag, Janneman. Samen met mijn nieuwe geliefde genieten van de top 1000. Groeten vanuit Zoetermeer, Sweet Lake City daar. Blijf er lekker bij, hè? Tot 7 uur. Bas is erbij, Wesley is er ook bij. Die zegt, Janneman, we zijn onderweg naar huis van het werk met de top 1000 aan. Wat zijn het heerlijke plaatjes. Fotootje erbij. Gelukkig zie ik aan de foto, Wesley, jullie staan niet in de file. Twan, die zegt, wat een vrolijke snuiter is die Janneman toch weer vandaag. Groeten van Regina uit Oud-Overdie. Alkmaar staat er ook nog bij. Het zal wel een buurtschap zijn bij Alkmaar. De kaasstad van Nederland, kengetal 072. Dan gaan we naar Rob, die zegt... Janneman, ik ben er weer bij. Henny zegt de groeten van Samantha aan Johnny van Prooien. Pascal die zegt... Ik ben aan het luisteren met Jenny naar de beste Nederlandstalige muziek... op de beste zender. Laura is er ook bij. Heerlijk lijstje zo. Groet uit Heer Hugo Waard. René is er ook bij. Fijne uitzending. Hij wacht met smart op Benny Nijman. René Mijnen uit Lichtenvoorde. En die komt er zo aan. Hè? Ja, dat komt ook allemaal nog in dit middag gebeuren hier. Het tuimelt over elkaar heen, mensen. Ik kan niet al die reacties... Nou, nog een paar dan. Oké. Richard zegt live aan het kijken. Wat een fantastische lijst. Geweldig, Richard uit Tegelen. Sandro die zegt wat een heerlijke muziek. Groeten uit Alkmaar... Daalmeer. Samantha en Johnny ook lekker aan het luisteren, zegt Henny. René zegt, ik zit op de bank met een bakje koffie... en ik wacht ook op die prachtige plaat van Corrie Konings op 3.83. Dat is het toeval. Daar zijn we nu aan toegekomen.

informatie. Paparazzi. En de Nederlandstalige top 1000. Deze hele week op NPO Sterren NL. Nummer 382.

382 in de top 1000. De plaat waarvan Ilse uit Amersfoort zegt: ik denk bij dit nummer nog altijd even aan een oude liefde die uit mijn leven verdwenen is. En ja, het is al jaren geleden, maar het blijft me toch wel achtervolgen als ik deze plaat hoor. En Patrick uit Purmerend, ik kende vooral de andere hits van Yves Berendsen. Mijn vriendin liet me ooit deze horen en ik vind misschien een van de mooiste platen van Yves Berendsen. Op 382, hoe zou het zijn geweest? En daarvoor 383 uit de zomer van 1982. Ga je toch volgen allemaal, gaat het er snel? Dan kan je na afloop eventjes bij de directie van Avrotros, SterNL, de tekst van deze uitzending opvragen. Corrie Konings en Adios Amor. Oorspronkelijk een Duitsstalige hit, gezongen door Andy Borg. Adios Amor is de titel ook dan. Corrie had er een grote hit mee. Corrie hoor je nog twee keer deze week. En Ria uit Helmond zegt: mijn zus en ik hebben allebei op deze plaat van Corrie gestemd. Onze moeder draaide haar vroeger altijd. En wij ook nog steeds als we aan haar moeten denken. En Henk uit Roermond: deze plaat hoort bij mij op de camping thuis. Wij hadden jarenlang een seizoensplaats op de camping. En onze buurvrouw zong al die jaren in de zomer vanuit haar voortent deze plaat mee. Corrie Konings en die prachtige plaat van Corrie, Adios Amor. En dan nu, Volendam, Jan Smit. Een toepasselijke plaat. Vrienden voor het leven op 381.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer. Overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral voor een woensdag. Er staat ruim 700 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg vrij is. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58... Op de A27 is het heel druk van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies, mede door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Kootwijk met 40 minuten oponthoud. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen doe je er een half uur langer over tussen knooppunt Del en Tiel. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En in het noorden van het land staat een pechgeval op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje.

0: dat kan ik ook wel hoor, hier om 16:15 bij Sterren NL Radio. Willy Alberti, wijlen Willy Alberti en de glimlach van een kind.
1: Nederlandstalige top 1000.
0: De zingende Woutroos werd hij genoemd. Hij woont in Amsterdam, Kolenbranderhof. En dat was een naam die was bedacht destijds uit jaren 60 door Henk Terlinge, Apollo Henkie.
1: Jan Paparazzi.
0: Hier Apollo Jantje, tot een uur of 7 met de Nederlandstalige top 1000. Deze wollige woensdag, leuk dat hij aanstaat. Het was de glimlach van een kind uit 1969. Prachtig hè? Die clip is ook mooi om te zien op NPO 1 Extra, kanaal 81. Dat jasje van Willy Alberti. Die klein mannetje was het maar. Een klein mannetje, groot stembereik. En de naam Alberti had hij bedacht eind jaren 50, toen hij zeg maar de showbiz inging. Omdat de Italiaanse muziek was eind jaren 50 heel populair in Nederland. En hij denkt, ja, ik kan niet onder mijn eigen naam gaan. Dat is namelijk Verbrugge. Karel Verbrugge. Ja, zo heet hij. Zo heet hij echt.

0: anders kan.
1: Geweldig, hè? Huub van der Lubbe, De Dijk, Het Groene Doel, Toontje Lager. Al die toppers hoor je de hele week door in de Nederlandstalige Top 1000 bij Sterren NL. Deze plaat uit 1989. Wat deed je in 1989? Begon je aan het eerste jaar van de middelbare school of was je al aan het werk? De Dijk, 375. Deze plaat doet Erik uit Hengelo denken aan het feit dat hij altijd in de garage aanstond, de radio, toen dit een hit was in 1989. Ik hoorde deze plaat toen iedere werkdag. Ik ben nergens goed voor. En als je met je werk begonnen bent en je zit nog in je proeftijd en je hoort dan deze plaat uit de boxen komen, is niet goed voor je zelfvertrouwen, denk ik, Erik. En ook Saskia uit Deventer zegt: mijn broer nam me ooit mee naar een concert van De Dijk. Onvergetelijk en sindsdien groot fan. Ik ben ook een enorme fan van De Dijk, want je weet het, volgende week weer in de normale programmering in de Jan Paparazzi Show, het Lifestyle Magazine. Voor iedereen van 8 tot 88, jong van lijf en leden. Voor de mensen die bij de Happy Club willen komen, de Feel Good Club, 's middags tussen 4 en 7. Iedere middag rond 4:15 een plaat van De Dijk. Hè? 5:45 Benny Nijman tijd volgende week weer en 5:15 een plaat van De Dijk. Even kijken, dat was nergens goed voor op 3:75, daarvoor 3:76 Frans Bauer. Hey, lekker ding. Nicola uit Breda zegt: mijn man zegt dit nog steeds tegen mij als ik thuis kom van mijn werk elke dag. Wij zetten hem vaak op en dan puntje, puntje, puntje. Nou. Even naar de reacties die in de app binnenkomen van de NPO Luister. Lekker reageren, ook als je aan het kokkerellen bent in de keuken. Laat even weten wat er gegeten wordt. Misschien kan je er een fotootje bij doen. Dat is pure nieuwsgierigheid, er is niks mee te winnen. Maar het is gewoon voor mijn smaak- en lustbeleving van de luisteraars. Dat ik een beetje weet hoe alles erbij staat in het land. Goedemiddag, zegt Marian. Janneman, ik heb maar een half uurtje gemist. Ik heb een APK-keuring weer gehad in het ziekenhuis. Ik ben er weer lekker bij. Dankjewel, Marian. Hopelijk is alles goed afgelopen, de APK-keuring. Herman zegt: we kijken gezellig mee. Kanaal 81 op de veranda. Drankje erbij. Henny is aan het haken. Henny en Herman uit het mooie Harderwijk. Janneman, ik lig nu op bed met pijn na een operatie aan mijn verstandskiezen. Gert Verderi, zegt Rafael. Gelukkig kan ik naar de Top 1000 luisteren. Dat werkt beter dan een paracetamol. Ilonka is ook gezellig aan het luisteren vanuit het altijd gezellige Aalsmeer. Marian zegt: samen met de hond Sonja onder een dekentje naar jou aan het kijken, Jan. Het is genieten en zometeen gaan we lekker eten. Pet, net thuis, gelijk de radio aangezet en de tv, kanaal 81, zegt hij. Wesley is inmiddels toch in de file beland. Gert Verderi, jongen, en dat met die dieselprijzen tegenwoordig. En die prijzen voor een litertje superbenzine per strekkende meter. Oeh, la. Jan Tien Verhoef. Janneman, mijn dak gaat open. Ik zit in de auto. Een ritje met jou op de boksen. Heerlijk, dankjewel, man. Rosalie, lekker genieten voor de vierde dag op rij aan het kijken en luisteren naar de Top 1000. De groeten uit Houderwijk in Friesland. René Hendriksen. Wat zegt René Hendriksen? Is de berichtenbal kapot? Nee, maar het is 5:00. Dan gaan we altijd even een half uurtje eten hier. Dus het komt allemaal goed, René. Dieneke is er ook bij. Die zegt: goedemiddag, Janneman. Geweldig, Dieneke. I love you, je weet het. Nicky Schreurs, we zijn weer lekker aan het luisteren en kijken naar de Top 1000. Janneman, dan ben je een topper. Met mijn lieve dochters Manu en Nin. Marian zit aan de verse nasi met satésaus. Dat ziet er lekker uit vanavond. Och, heerlijk. Pet is aan het eten. En die zegt: eet smakelijk. Indy, Malou en mama. Bij Patrick is het patatdag vandaag. En Flip zegt: goedemiddag, Janneman vanuit Beverwijk. Zetten we de hele dag al voor de tv te genieten. Het is fantastisch. Duurt het de hele week nog? Antwoord is ja, inderdaad, de hele week nog. En Joop zegt: gezellig met mijn lief vakanties uitzoeken. Met jou op de achtergrond, Jan. Gezellige vent. Een toplijst is het. Groeten van Jacqueline en Joop. Jongens, laat nog even weten als je eruit bent waar de reis heen gaat. En hoeveel procent de duurder is dan van vorig jaar? Ben ik ook wel benieuwd naar. Janko is er ook bij. Die zegt: zijn erbij, heerlijke muziek uit Nieuw-Leusden. En zo gaat het maar door. Terwijl ik ook nog een spelletje ga spelen. Een spelletje om die Bluetooth speaker. We hebben nog een hele stapel van die dingen liggen hier. Ik hou hem even in beeld. Voor de kijkers, dit kan je winnen. Deze Bluetooth speaker kan je winnen. Ik ga een heel klein fragmentje laten horen van een plaat die ik zometeen ga draaien. En ik wil maar één ding weten in de app van NPO Luister. Wat is de naam van de uitvoerende zanger? Het gaat om dit nummer. Dat was hem. Kort, hè? Hoe heet deze jongen ook alweer? Het nummer komt er zometeen aan. Denk je te weten wie het is? Laat het even weten in de app van NPO Luister. Gaan wij als de Solo door om 5:30 precies met nummer 374. Daar is hij, Wolly.
2: Ik weet niet wat ik nog mag zeggen. Wat nog

recht. En dan maak je er het beste van. Belangrijk. Sven Verstegen was dat op 3,72 in de top 1000. Heb lak aan wat ze zeggen. Daarvoor, het is er bloed geslagen heet in Spanje nu. Zuid-Spanje met name. Daar moet je echt niet zitten. Viva España, zong Imca Marina. Altijd vrolijk als altijd, alhoewel. Ze heeft de pols gebroken, las ik vandaag. Gisteren. Wetenschap Imca, als je luistert. Je staat op 3,73. Hopelijk helpt dat het genezingsproces van jouw pols een beetje in de goede richting.

0: 5 vanmorgen ook in Goedemorgen Nederland, waar ze te gast was met de nummer 1 in de top 1000. Vanmorgen bekendgemaakt op NPO 1 in het programma Goedemorgen Nederland. Justin de Wild met Cheerio dus. Kreeg een prachtige award en op de socials zie je alle foto's en filmpjes van deze ochtend. En Emily mocht dat onthullen. Het was een fantastische uitzending. Je kan terugkijken, denk ik wel. En ja, daar zie je dat die Nederlandstalige muziek leeft, meer leeft als ooit tevoren. Geweldig. 5:50 ondertussen. En aan de lijn heb ik Wendy uit Barneveld. Wendy, een hele goede wollige woensdagmiddag.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Met Wendy. Hi.
0: Hallo, hoe is het in Barneveld?
1: Ja, heerlijk. Ja, mooi weer.
0: Mooi weer, ja, lekker hè. Heb je nog genoten van het mooie weer vandaag? Heb je nog lekker
1: gewandeld? Heerlijk, ja. Ja, lekker met de hond wandelen, lekker buiten bezig geweest. Ja, heerlijk.
0: En nu ben je bezig met het eten? Ik neem aan als je in Barneveld woont dat er kip op tafel staat.
1: Nee, het is gehaktdag hè.
0: Woensdag gehaktdag, ja. Ja. En wat gaat dat bord brengen vanavond?
1: We hebben vanavond lekker prijsschotel.
0: Oké.
1: Met lekker gehakt erin.
0: Een prijsschotel met gehakt. En die prij, was dat een aanbieding of was het een prijzig gebeuren?
1: Nee, gewoon lekker.
0: Gewoon
1: heerlijk.
0: Lekker. Nou, dat is mooi om te weten. Ik liet even een klein fragmentje horen. Ja, het is een hoop kabaal. Komt er zomaar aan. Mijn vraag is, wie was dat? Hoe heet die zanger van dat liedje? Nou ja, liedje. Hè?
1: Ja, Rob Kemps.
0: Rob Kemps, ja, inderdaad. En die kennen we beter als...
1: Snollebolleke.
0: Ja, inderdaad, dat is hem. Zit je te kijken of zit je te luisteren, Wendy?
1: Ik zit te luisteren.
0: Oké, als je nu voor de kijkers... Dan hou ik hem even in beeld. Ik heb hem nu in mijn linkerhand. En dit is die Bluetooth-speaker die jij gewonnen hebt. En die gaat zometeen in een blanco discrete envelop. De post op, de buren hoeven voor niks te weten. Die zien niet dat jij dit prachtige pakket krijgt van Sterrenel Radio. We doen er een paar stickers bij. En het logo van Sterrenel staat erop. De Bluetooth-speaker is voor jou. Die gaat naar het altijd gezellige. Met kippen omgeven gebeuren in Barneveld.
1: Gezellig, hè?
0: Heerlijk. Je mag hem ook nog even zelf aankondigen. Ja, graag gedaan natuurlijk. Je mag hem ook nog even zelf aankondigen. Ik noem het nummer en dan zeg jij de naam van de zanger, oké?
1: Ja.
0: In de top 1000 vandaag, lieve luisteraars, op nummer 371. En dan zeg jij...
1: Rob Kemps.
0: Oftewel...
1: Snollebolleke.
0: Dankjewel en een fijne avond.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: frustrerend defibrillator of niet, want god man.
1: Jan Paparazzi met de Nederlandstalige top 1000 op NPO Sterren NL. Nummer 370.

Jannes hofleverancier nummer 3. Hè. Er zijn nog twee artiesten die hebben nog meer noteringen. Jannes staat er totaal 25 keer in. Ja, ja, 25 keer, dames en heren. Marca Donger zegt het favoriete nummer van Jannes om mijn gevoel voor mijn vrouw te beschrijven. Als ik deze plaat hoor, stuur ik altijd een geluidsfragment naar haar toe. En dan gaat ze altijd blozen. Leuk is dat. Gert het Hogeveen zegt, mijn broer woont ver weg. Als hij een weekend komt logeren, gebeurt af en toe. Dan draaien we altijd even als hij binnenkomt. En hij heeft zijn schoenen uitgedaan. Overigens net zoals ik. Ik laat het even zien. Schoenen uit. Draaien we altijd even Jannes als broers onder elkaar. En dat gevoel van samen zijn. Mooi, hè? Dat is de Nederlandstalige muziek. Dat verbindt, dat verbroedert en dat geeft toch een saamhorigheidsgevoel. Tot een uur of 7, Janneman hier op deze wollige woensdag. We draaien ook nog de zonnebollekes op 371. En links, rechts, non de du. Wat gaan we doen? We gaan naar nummer 368. 368. En dat is de plaat van de Bankzitters met Rira Roxy Dekker. En ik ga zo meteen even na 6 uur een rondje doen langs de velden met reacties. Hoe zit je erbij? Wordt er gekokkereld? Wordt er patat gehaald? Wordt er thuis bezorgd? Laat het allemaal even weten in de app van NPO Luister. Dan neem ik zo meteen even je reactie mee. Wat je aan het eten bent en wat je aan het doen bent vandaag. En hoe je de top 1000 beleeft. Want als één ding duidelijk is, is het wel dat de volgende plaat voor heel veel luisteraars van Sterren NL Radio meer dan toepasselijk is op 368. Ze maken het gezellig met de tv aan op kanaal 81, NPO 1 Extra. En ze maken er een huisfeestje van op 368.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren

0: Ze hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Er is onder meer heel veel vertraging op de A2. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met vrachtwagens. Richting Eindhoven kun je omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Duurt waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Op die A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen Culemborg en knooppunt Vught ruim een uur in de file. Er is ook een rijstrook dicht ter hoogte van Kerkdriel door een ongeluk daar. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 sta je ook een half uur vast voor Bokstel. En het is heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg heb je 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht.
2: Kijk mee met de Nederlandstalige Top 1000 via NPO 1 Extra op kanaal 81.

terras als je lekker zit te knagen. Ik hou je nog een klein uurtje gezelschap tot 7 uur op deze morgige woensdagavond. Jan Paparazzi. Voor vrienden Janneman. Als je een bericht stuurt in de app van NPO Luister, begin dan je bericht met Janneman. Dat voelt voor mij als vrienden, als familie, als één.

0: ontzettend veel houdt. Dat doe ik ook eventjes. Uit de late jaren 90. Henk Westbroek op 361. En zelfs je naam is mooi. In een rondje van 4 op woensdag bij SterrenL Radio. Zo tegen 6:30 aan, 4,5 voor 6:30. Blijf erbij tot 7 uur op kanaal 81. En uiteraard www.npo-sterren.nl, DAB+. En daarvoor op 362 Wesley Klein.
1: De Nederlandstalige top 1000.
0: Waarom dans je niet met mij? Zong hij. 363 waren de 3 A's. Geloof in het leven. En op 364 liet ik me even gaan. Ja, ik kon dit niet laten mee te zingen met André Hazes. En die prachtige plaat Als ik jou vergeef. Op de hoek van de straat sta je in het felle licht. Met je haar door de war, een verlopen gezicht. Je staat daar om wat centen te verdienen. Heerlijk, ik hou van die oude André Hazes sound. Geweldig. SterrenL Radio, de reacties, het tuimelt over elkaar heen. Ik ga er een aantal doen. Ik kan ze echt niet allemaal doen. Dus ik hier namelijk om 8:30 op vanavond. Laat ik er even een paar uithalen. Angie zegt, goedenavond. Hallo, liefste muziekvriend Janneman. Lekker op de bank aan het luisteren met een bordje opgewarmde klietjes van gisteren. Janneman, je bent de beste met de beste liedjes. Liefst Angie en Jean. Els zegt, goedenavond Janneman. Lekker luisteren en straks lekker frietjes halen. Koken. Dat doen we vandaag niet. Brigitte is er ook bij. Die zegt, ik zit straks lekker aan de zelfgebakken frietjes. Ramona, Deborah en Lorena met William en kleindochters aan de spaghetti bolognese. De top 1000 blijft aan wat er ook gebeurt op vrijdagavond. Ashley is onderweg met de radio op SterrenL Radio. Onderweg naar de zaak zelfs. Cindy zegt, lekker thuis op tv op standje buren. Ruzie met de mooiste zender aller tijden. Dankjewel Cindy. Ik zit gewoon te blozen voor de tv hier. Als je dat zegt, de mooiste radiozender aller tijden. Wie hebben we daar? We hebben daar Johan Huizers. Die zegt, we luisteren en kijken weer vanuit Goudswaard. Ga zo door, Jan Topper. Groeten Quinty en Johan. Simone zegt, dit is toch genieten. Fotootje erbij, top 1000 op tv. Luisteren en kijken, helemaal geweldig. Het kan maar niet lang genoeg duren. Janno zegt, goede bezig. Janneman, lekker met het bord op schoot eten. Ouderwets gezellig. Henk zit erbij en die zegt, ik zit in mijn luie stoel. Janneman, de hond op schoot zit ook te genieten. Van SterrenL Radio. Groeten vanuit Wageningen, Henk en Tela. Siem is er ook bij. Ja, het gaat maar door. Ik doe er even een paar nog, hoor. Siem zegt, we zitten te luisteren met de man in de auto. Terug naar een tripje uit Leipzig. Al de hele dag staat hij aan. SterrenL Radio, heerlijk. Benny, Janneman, de hele dag staat hij al aan. Het spuit uit de speakers. Man, man, man. Waar haal je het vandaan? Heerlijk. Ik moest koken vanavond, dus dat betekent Chinees. Groeten uit Maden. Benny en Melissa en de kinderen. Toby en Lisa Marie. Geweldig, eet smakelijk. Lydia zegt, ik heb zelf een patatje kapsalon gehaald. Heerlijk, hoor. De groeten van Hans en Lydia. Smakelijk eten allemaal. Siem zit in de auto en die gaat zo meteen naar restaurant De Gouden Bogen. En dan lekker naar huis. Jaap heeft vanmiddag al warm gegeten. Roerbak groenten met gehakt en frietjes. Het toetje was vanillevla. En doe je er ook zo'n dingetje, zo'n streep van die aardbeiensaus van Tova in dan? Dat is wel lekker, denk ik, Jaap. Milan, Janneman, ik heb genoten in de auto van de Nederlandstalige top 1000 tot nu toe. En nu gaat de tv aan. Extra genieten. Groeten van Johan en John uit Ridderkerk. John zegt, lekker spaghetti met saus aan het klaarmaken. Top 1000 luisteren, het gaat maar door. Monika zegt, gezellig met de familie op de bank weer gegeten. Gewoon omdat het kan. Janneman, ben je toch een topper. Groeten Tim en Jarno zegt, JP, de koning van SterrenL. Heerlijk zo tijdens het eten, kanaal 81. Wat een lijst, het is vol op genieten. Het is zeker vol op genieten, want dit is nummer 360. Als je dit nu even keihard zet en gaat dansen en springen in de kamer, dan heb je woensdagavond hier de rest van je leven nooit meer vergeten.

Even omhoog, ik zie heel veel lampen. Alsof ik bij de tandarts in de stoel lig. Echt. Zo fel allemaal, maar ja, hoort erbij, hè. TV. Dat was 358, Nick en Simon, de boys uit Volendam. En kijk omhoog, daarvoor 359, Tichin en Dingedong. Even kijken, hebben we nog nominaties? Jazeker, wat is er allemaal gestemd en waarom? Nick en Simon, en kijk omhoog. Team uit Arnhem zegt, ik vond het liedje van Nick en Simon altijd heel mooi, puur en oprecht gezongen. Jammer dat ze niet meer samen optreden, dat is inderdaad waar. Jammer, Tim. Maar toch bedankt voor je motivatie op de plaat, gestemd door jou onder andere, 358. En die plaat van Tichin daarvoor, die was uiteraard het Songfestival in 1975. Toen was geluk nog heel gewoon. Dat was een tijd, hè, 1975. Och, och, och. Ik was toen zelf 12 jaar. Laatste klas van de lagere school. Ik begon aan HAVO 1. Met heel slechte resultaten. Daarover een andere keer meer. Ik moet om 7 uur eruit, dus ik moet even een beetje gas geven. Els uit Assen zegt deze keer stem ik op Tichin met Dingedong als mijn favoriete plaat. Want ik keek namelijk destijds live met mijn ouders op tv naar de eerste kleuren-tv die we toen gekocht hadden. En bij die eerste tonen van deze plaat zie ik die woonkamer van mijn ouders weer. Ja, dat is gek, hè? Dat toch weer... Je denkt er bij wijze van spreken nooit aan en dan hoor je die plaat en ineens zit je daar weer. Met je bakje chips en je glaasje 3S cola. Jaap uit Utrecht zegt... Goedenavond, Janneman. Ja, deze plaat. Mijn moeder is Songfestival-fan en heeft me aangestoken met het virus. Deze staat bij ons allebei ieder jaar hoog in het lijstje. Tichin met Dingedong. Ja, en dan 7:10. Tijd voor de man met de koperen longen op 357. Die ene mooie vrouw. Ik neem er één in gedachten. Een hele mooie vrouw. En ik denk dan, daarover gaat dit nummer van Django op 357.

0: veel mogelijk luisteraars een kans geven om te reageren. Charlene zegt, Janneman, je bent geweldig. Een echte gangmaker. I love Sterren NL. Marian, grote vriend met jou. Altijd leuk. Anneke en Marian uit Musselkanaal zijn erbij. Janneman zegt, Sien, de groeten vanaf de A7 vanuit de vrachtwagen. Onderweg naar Hippolytushoef. Ik luister met je mee en ik blijf er zo lang mogelijk bij, zegt Siem Wissen. Erwin Griefink uit Goor in Overijssel zegt, lekker aan het luisteren met de meisje. Groeten Erwin en Melissa. Een gezellige avond al daar. Milan, Janneman, jij bent de legend van Sterren NL. Nou, dat word ik allemaal, daar gaat het allemaal niet om, hoor. Het gaat om de platen vandaag, hè, morgen. Tot en met vrijdag, 6:15. Jan, wat ben jij weer een topuitzending aan het maken, zegt René. En wat een mooie muziek weer. Groeten van Wilma en René. Olieslaag. Germijnen. Dan gaan we naar Flip, die zegt, hey Jan Paparazzi, ik zit nog voor de tv. Oh nee, het is anders. Pap, zit je nog voor de tv dat je gaat kaarten? Zet hem op. En eigenlijk ben ik hier een soort postiljon d'amour. Even een boodschappenjongen, zeg maar. Er moet gekaart worden in de Scheibeek bij Flip. Bij deze even doorgegeven, kan mij het schelen vandaag. Vieraap zegt, lekker koken met dit op de achtergrond. Sterren NL Radio, de groeten uit Ermu, zegt Ria. Het gaat maar door. Kees zegt, hey, Kees zit in Bangkok te luisteren. Daar is het 26 graden en na 11:30 inmiddels. Ja, daar lopen ze al een tijdje voor op ons. Of achter. Voor toch, hè? Ja, Dennis,
1: ja, voor
0: ja,
1: op ons.
0: Ja, ja, precies. Ja, ik wou het zeggen. Ja. Die kant loopt voor. Ze lopen voor op ons. Die hebben al de donderdag. En daar is het al... Daar is Marcel al bezig met de ochtendshow. Dat is Kees die zegt, ik blijf er een beetje bij. Zo verbonden met Nederland in Bangkok. Groeten Kees Wijfjes. Jeffrey zegt, Janneman, leuk dat je zegt... Oh ja, Jeffrey zegt, leuk dat je zegt, blikje 3S cola. Die werden namelijk vroeger hier gemaakt bij ons. Helaas zijn ze ermee gestopt. Ja, dat had je vroeger. En René nog, morgen weer vroeg op. En dan komt Danny Nijman uit de boxen. Ja, ja. Ik had net Nick en Simon met Kijk Omhoog. Toen keek ik even naar boven, naar de hemel. Het wordt langzamerhand donker. We maken ons op voor de wollige woensdagavond. Ik kijk weer even naar boven, want daarover zingt Marianne Weber op 3:54.

vandaag, de woensdag, de wollige woensdag van de top 1000 bij SterrenL Radio. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En de laatste plaat is nummer 352, Donnie en Mart Hoogkamer. Fijne avond en tot morgen.

0: de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem.

0: Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
1: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
0: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
3: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
2: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden.
3: Dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
2: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan.

tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
3: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
2: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïnse president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
3: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
4: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
2: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. En weet u wat mijn weegschaal zei?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat, is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. Vooral droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog met 18 tot